0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Koolse, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolse, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op de N211 richting Den Haag is vannacht een auto van de weg geraakt. De wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel die borden langs de N211, ook bekend als de Wipolderlaan, als de auto raakte beschadigd. De bestuurder bleef volgens lokale media ongedeerd, dankzij airbags. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor discussie, onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap firma MES speelt er een stuk over en dat doen ze op de locatie waar het asielzoekerscentrum moet komen, aan de Sportlaan. Het weer nog bewolkt en vooral vanmiddag af en toe regen bij een graad of 12. Vanavond neemt de wind toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ja, jongens, dit klopt toch helemaal niet. De computer heeft ook geen zin in op de maandag. Want het hoort gewoon zo te gaan.
1: De Ochtendshow met Sanchi.
0: Ja, een hele goede morgen. Daar is ze weer, hoor. Het is maandagochtend. Het is 13 minuutjes over 7. En jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Ja, ik moet nog even bijkomen van het weekend. En ik volgens mij niet alleen. Volgens mij de computer ook en de techniek. Maar we zijn er. We zijn aanwezig. We hebben er weer heel erg veel zin in. En ja, ik weet dus echt niet of het aan mij ligt. Maar oh, wat gaat die tijd toch snel, jongens. We zitten alweer op 11 mei. Ja, ik weet niet. Het lijkt echt gisteren nog dat het nog geen mei was, zeg maar. Dus ja, ik weet niet of het is dat ik het zo druk heb de hele tijd. Maar het vliegt veel te snel. Nou, we hebben vandaag weer een heel leuk programma klaarstaan. En ik ben natuurlijk op zoek naar wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Dat kan je natuurlijk weer sturen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingetjes ga ik zo meteen ook vertellen hier in de show. Ik ga jou straks ook op de hoogte brengen van hoe mijn afgelopen weekend is verlopen. Ja, veel te druk weer. Veel te druk. Dan zeg ik afgelopen vrijdag tegen jou. Ja. Ik denk dat ik een rustig weekend heb. Ja, nee hoor. Daar is toch helemaal niks van waar. Echt rust, dat ken ik niet. Zit niet in mijn systeem? Ik zoek het wel. We gaan luisteren naar Fuck You.

Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. Ik kan je in ieder geval verklappen, ik hoop dus echt niet awake te zijn tonight. Want oh, wat wil ik toch graag een lekkere lange nacht rust. Heerlijk! Heerlijk. Nou, ik zei net dus al tegen jou, ja, mijn afgelopen weekend, ik dacht dat ik het rustig zou hebben. Ja, en dat schijnt dus dan altijd wel weer niet zo te zijn. En dat is misschien een beetje mijn eigen schuld, maar het is wel positief. Want afgelopen vrijdag had ik het in de uitzending over, ja, waar irriteer jij je nou aan? Ja, dus ik hier zo uitgebreid vertellen, ja, ik irriteer me aan troep, ik kan er slecht tegen, maar het is wel positief. Want afgelopen vrijdag had ik het in de uitzending over, ja, waar irriteer jij je nou aan? Ja, dus ik hier zo uitgebreid vertellen, ja, ik irriteer me aan troep, ik kan er slecht tegen, volgens mensen hun, ja, shit.

0: Ja, je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En ik had het net al natuurlijk verklapt. Ik heb vandaag weer een super leuke, volle, interessante show. En de Haagse hiphopscene blijft in beweging. Ja, en 5-4 organiseert op 16 mei de Saga Continues in het Paardcafé. Een avond vol optreden en een open mic waar nieuw talent zich kan laten horen. Nou ja, het collectief 5-4 is een hiphopplatform in Den Haag dat er eigenlijk voor zorgt dat nieuw talent een springplank krijgt en nog veel meer. Maar ja, initiatiefnemer, als ik het goed heb, Jack Vede.
1: 100%, ja.
0: Ja, zit hier bij mij in de studio. Jij kan veel beter vertellen, wat is 5-4 nou eigenlijk?
1: Zo, wat een goede vraag om binnenkomen. Nee, 5-4 is een hiphopplatform in Den Haag wat events organiseert. We zijn een label ook, dus we brengen zelf muziek uit.

0: ja, we doen het events organiseren op verschillende manieren. Dus soms inderdaad een open mic avond met live acts die we boeken. Maar we organiseren soms ook projecten zoals Cyphers. En andere leuke projecten waar rappers, producers of andere kunstenaars kunnen meedoen.
1: Ja, en hoe is 5-4 ooit gestart? En natuurlijk voor de opletterende luisteraar, ik denk 5-4, denk ze gelijk, oh ja, wacht even. Ja. Dat is natuurlijk, hè, met de tram. Ja, hoe noemen we dat
0: tramzone.
1: Nou? Tramzone, dankjewel. Ja.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk gestart uit de behoefte om een plek te hebben waar gelijkgestemden kunnen samenkomen. Dus andere muzikanten en liefhebbers. En het is eigenlijk gewoon een beetje organisch gegroeid. Ik had niet gedacht dat ik er over 5 jaar dan nog mee bezig zou zijn. Want we bestaan... Bestaan we nou 4 of 5 jaar?
1: Hey.
0: We bestaan wel echt bijna 5 jaar volgens mij. Ik weet het ook gewoon niet eens.
1: Ja, 5, 4.
0: Ja, 5, 4, 6, 7. Ik had niet gedacht om er nog zo lang mee bezig te zijn eigenlijk van tevoren. Maar ik ben dus wel heel blij dat het is gegroeid en dat we nu zijn waar we zijn.
1: Ja, en het is behoorlijk gegroeid. Zo heb je bijvoorbeeld ook Bevrijdingsfestival 2 artiesten mogen aandragen.
0: Zeker, ja, dat was echt top. Met BF en Maya May was dat. 2 supersterren, als je het mij vraagt.
1: Ja, zeker.
0: En, ze hebben het echt heel goed gedaan, 5 mei.
1: Ja, en nu staat 16 mei alweer op de agenda. Want dan ga je naar het Paardcafé. Ja, wat gaan jullie daar allemaal doen?
0: Ja, we hebben veel leuke artiesten geboekt eigenlijk. Voor deze editie dacht ik echt van oké, ik wil een goede line-up samenstellen. En dat heb ik gedaan door veel verschillende soorten muzikanten uit te nodigen. Dus we hebben bijvoorbeeld Zane, is een hele jonge artiest uit Den Haag die echt een leuke sound heeft. En een ontzettend creatieve crew om zich heen heeft die frisse energie brengt.
1: Ja.
0: We hebben Lexi uit Rotterdam, als ik het goed heb. Ook een beetje R&B, maar tegelijkertijd ook heel erg rauw. Gewoon heel vet. Het is een dame, weet je. En ik hou er altijd van als we female MC's ook gewoon een kans geven op het podium. Niet dat ik haar heb geboekt omdat ze een vrouw is, maar het geeft mijn line-up wel extra glans. En daar sta ik voor.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd heb ik Be Mine, is een rapper uit Leiden. Je hoort het al echt overal vandaan eigenlijk. Ook een hele leuke guy om naar te luisteren. We hebben 1620 records, helemaal uit het diepe zuiden moet ik zeggen. Volgens mij komen ze uit Limburg of ergens Brabant of zo.
1: Nee joh.
0: Is echt een hele sicker rap crew. Ze hebben Joltpo, Exotic. Ja, die namen zeggen jou niks.
1: Nee.
0: Maar als je aan de underground scene in Nederland gaat vragen, zijn dat wel echt de namen waar je op moet letten, zeg maar. En de laatste naam die ik heb geboekt is Kelly. Is een rapper uit Den Haag. Het is gewoon een imposant figuur. Die man is volgens mij 2 meter lang. Hij heeft een hele soort van frisse, rauwe energy. En hij is gewoon in mijn ogen wel een van de meest getalenteerde guys op dit moment. Dus ja, je moet het zeker gaan checken.
1: Ja, nice man. En ik vind het ook tof, want ik hoor inderdaad Leiden, Limburg, wat zijn nog meer, Rotterdam.
0: Ja.
1: Is het ook nu dat 5-4 zich dus ook echt focust op Nederland breed in plaats van alleen op Den Haag?
0: Nou ja, niet per se. Maar het is wel een beetje zo gelopen. Want ik merk wel dat tijdens de open mics bijvoorbeeld... Kijk, eigenlijk is mijn doel om tijdens de line-up samenstellen... wil ik heel graag acts boeken die uit Den Haag komen. Maar ik merk dat tijdens de open mics komen de mensen echt vanuit heel Nederland. Soms zelfs uit België. En soms zitten daar wel namen en contesters bij waarvan ik denk... Ja, jij bent zo getalenteerd en zo vet eigenlijk. Ik wil je gewoon voor de volgende line-up wil ik jou gewoon boeken. Weet je? Ik wil eigenlijk gewoon een spot geven. En dan komt het wel eens voor dat je inderdaad iemand uit Friesland op de line-up hebt. Of iemand uit Limburg. Ja, dat is heel vet.
1: Ja.
0: Zo komt het dan wel samen. En dan wordt 5-4 op die manier wel een soort van landelijk bekender, breder platform eigenlijk.
1: Ja, wel tof hoor. Echt, ik vind het sowieso ook leuk om te zien van, wat doen ze daar allemaal qua muziek.
0: Ja.
1: Er is dus ook een open mic. Kan iedereen daaraan meedoen of moet zich daarvoor opgeven?
0: Iedereen kan meedoen, maar je moet je wel opgeven van tevoren. Maar de inschrijving zit inmiddels vol. Dus we hebben het afgelopen vrijdag vrijdag opengezet. Het gaat zo hard, man. Mensen willen heel graag optreden. Dat is een goed teken.
1: Ik wou zeggen, dat is alleen maar goed eigenlijk.
0: Maar het gaat altijd super hard. Dus zodra we die aanmeldingen opengooien, dan stroomt het binnen. Dus je moet er wel altijd snel bij zijn.
1: Ja, en maak je dan ook zelf nog een selectie van... deze wel, deze niet. Is het echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
0: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad als iemand al 10 keer is geweest of zo. En er komt bijvoorbeeld een nieuwe persoon bij. Dan zeg ik wel tegen degene van... Vind je het oké als we jouw spot even aan de volgende geven? Want je hebt het nu net 10 keer geweest of zo. En dan krijgt iemand anders ook de kans. Want sommige mensen willen gewoon altijd meedoen.
1: Ja.
0: En ja, dat kan eigenlijk ook gewoon. Maar soms geef je dan liever nog gewoon een nieuwe persoon even de kans of zo.
1: Ja, precies.
0: Maar voor de rest, wie het eerst komt, wie het is, maar...
1: Nice. Dus 16 mei in het Paardcafé. Dat ja. is aanstaande zaterdag.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Zaterdag, ja, ja, ja, zie je. Ja. Ik kan heel snel rekenen.
0: Ja.
1: Ja, vanaf hoe laat?
0: Vanaf 7:30.
1: Vanaf 7:30. Dat is de inloop. En dan denk ik om 8:00 gaat het echt los. Of,
0: loopt. Om 8:00 begint de open mic, als ik het goed heb uit mijn hoofd. En dan om 8:30 of om 9:00 is de eerste act.
1: Ja, gewoon genoeg reden om erbij te zijn volgens mij.
0: Zeker.
1: Ja, voor mensen die geïnteresseerd zijn in 5-4, waar kunnen ze 5-4 checken?
0: Ja, je kan 5-4 checken door het gewoon vol uit te schrijven. Dus ja, gewoon met een V en een I, J, F. Ja, je kent het wel. Overal ben ik te vinden. Dus Instagram, TikTok tegenwoordig ook.
1: Nice!
0: Facebook zelfs ook nog.
1: Ja.
0: LinkedIn zelfs. Like, ja, je kan me overal vinden.
1: Ja, en wat ik altijd zo tof vind aan 5-4... jullie hebben ook die iconische shirtjes waar gewoon echt zo 5-4 op staat. En ja, dan weet je gewoon gelijk dat het goed zit.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben lekker veel merchandise ook. Dus binnenkort nieuwe.
1: Nou, ik ben benieuwd. Zodra die nieuwe merchandise uit is, dan wil ik je hier weer zien.
0: Oké.
1: Okay, yes?
0: Ja, zeker.
1: Dione, en heel veel plezier natuurlijk zaterdag met de... Ja, ik zeg het goed. De Saga Continues.
0: De Saga Continues.
1: De Saga Continues. Oh my god. Ik voel me nu echt zeg maar zo'n boomer die het niet meer weet.
0: Het is nog vroeg, hè?
1: Oké, okay, precies. Dank je.
0: Dank je wel, Sanji.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:07 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Afgelopen donderdag is er een groot gecontroleerd in de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringseveld. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden aan het licht. De actie werd uitgevoerd door politie, gemeente en andere diensten en was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in de stad. In het centrum is afgelopen weekend de Europa Experience geopend. In het nieuwe interactieve centrum aan de Grote Marktstraat kunnen bezoekers ontdekken hoe de Europese Unie werkt, met onder andere een 360 graden bioscoop. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het buurtfestival Fruit op de Abrikozenplein in de Vruchtenbuurt. Bezoekers kunnen daar genieten van muziek, kunst, workshops en optredens van lokale artiesten. En het weer van vandaag, het wordt een frisse dag. De wind trekt flink aan en vooral aan de kust met windkracht 7. Vanmiddag trekken er buien over de regio. De temperatuur blijft steken rond de 12 graden. Dus een jas is vandaag geen overbodige luxe.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Ja, het is natuurlijk 9:10 geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: Ja, en deze week heb ik Born This Way van Lady Gaga genomineerd tot plaat van de week. Want Den Haag staat van 8 tot en met 16 mei in het teken van Pride. De stad kleurt, mensen komen samen en het draait deze week om één ding. En dat is natuurlijk jezelf kunnen zijn. Want vrijheid betekent niet alleen dat je kunt gaan en staan waar je wilt, maar vooral dat je mag zijn wie je bent. Zonder uitleg, zonder oordeel. Ja, en dat gevoel hoor je dus terug in deze track. Het is een beetje een anthem dat al jaren meegaat, en vooral rondom Pride. Want ja, heel veel mensen zeggen, ja, weet je, I'm born this way. Ik mag vallen op wie ik wil. En daarom dacht ik, ja, deze past echt heel erg lekker in, ja, het teken waar we op dit moment in staan als Den Haag. Afgelopen vrijdag is het natuurlijk de officiële opening geweest in het Amare. En heeft ook onze burgemeester de Pride-vlag hier zo omhoog gehezen op het Spuiplein.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: but born this way.
1: Born This Way van Lady Gaga. Ja, en ik was het net even kwijt van wat heb ik nou ook weer afgelopen zaterdag gedaan. Maar ineens weet ik het weer. Het was natuurlijk nog heerlijk weer. Ik heb toen in de tuin gewerkt. En ik ben eigenlijk dus heel erg benieuwd ook wat het weer deze week gaat doen. En ik heb natuurlijk niemand minder dan Huub Mizee op dit moment aan de telefoon. En hij gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat het weer de aankomende week gaat doen. Goedemorgen, Huub.
2: Goedemorgen, Sanji. Ja, daar zeg je wat. Naar het tuincentrum geweest voor wat plantjes. Nou ja, het kan gelukkig, want we gaan nu wel de week van de IJsheilige in. Ik weet niet of je dat nog wat zegt, maar in deze tijd van mei, 11 tot en met 14 mei, wordt het eigenlijk altijd een beetje kouder. Er komt heel vaak een noordenwind en in het verleden ging het dan 's nachts nog een beetje vriezen. En dan moesten de plantjes nog altijd eventjes naar binnen. Maar goed, dat hoeft nu niet. Het wordt wel wat kouder, absoluut. Dat hebben we ook al een beetje gemerkt. De wind zit in de Noordhoek. Vandaag hebben we Sint Marmertus. Morgen Sint Pancratius. 13 mei Sint Servatius. En dan op Hemelvaartsdag Sint Bonifatius. Allemaal ijsheiligen. En dat wil zeggen dat het vandaag ook niet veel warmer wordt dan ongeveer 12, 13 graden. De zon schijnt vanochtend nog enige tijd, maar dan komt de bewolking vanuit het noorden en later vanochtend en begin van de middag gaat het enige tijd regenen. Nou, dat is dus goed voor die plantjes, dat wel.
1: Ja.
2: Vanmiddag weer wat opklaringen, kans op een enkele bui. En dat alles bij een noordenwind die aan zee, aan de boulevardkant, 5 of 6 wordt, windkracht 5 tot 6. En vanavond, zelfs enige tijd windkracht 7, een harde wind, dan wordt het gewoon guur. Want dan kunnen sommige buien ook met hagel gepaard gaan.
1: Oeh.
2: Vannacht, ja, ook wat opklaringen. Nou ja, en in Den Haag zal het op zich niet veel kouder worden dan 7 graden. Dus die plantjes kunnen gewoon buiten blijven. En morgen ziet het er tijdelijk wat beter uit. Een rug van hoge druk passeert. Met af en toe zon, wat wolkenvelden. Overdag droog weer. En dat bij temperaturen morgenmiddag van 13 graden. Morgenavond gaat het weer regenen. Ja, en nou komt het helaas. Woensdag en donderdag, Hemelvaartsdag. Een nieuwe depressie op de Noordzee die dicht langs ons land gaat trekken met vrij veel bewolking, flink wat buien. 12 graden overdag, woensdag en Hemelvaartsdag. Maar vanaf vrijdag wordt het langzamerhand weer wat beter. Wat minder buien. Iets hogere temperatuur alweer. We gaan naar 13, 14 graden. En in het weekend gelukkig lijkt het droog te blijven. Met wat meer zon. En dan ook alweer temperaturen die naar 16, 17 of misschien 18 graden gaan. En het lijkt erop dat volgende week duidelijk beter wordt. Met wat meer zon, droger weer en hogere temperaturen. Dus ja, het is even deze week doorkomen.
1: Nou, ik zeg altijd van, ik heb liever dat het als ik aan het werk ben, dat het dan regent. En in het weekend, als ik vrij ben, dat het dan lekker weer is. Nou, volgens mij komt dat een beetje uit op dit moment.
2: Ja, zeker. Daar ziet het ook naar uit. Dus wat dat betreft een betere planning deze week. Ja, klopt.
1: Ja, precies. Want ja, ik denk als je op werk bent en het regent buiten, ja, dan mis je ook niks voor je gevoel.
2: Nee, dat is ook heel vaak zo. Dat is helemaal waar. Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel weer voor dit toch wel fijne weekoverzicht. Want voor de plantjes vind ik het wel fijn dat het een beetje gaat regenen.
2: Ja.
1: En wij spreken elkaar volgende week maandag weer.
2: Ja, doen we. Zeker.
1: Oké, hoi.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
6: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
5: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. De 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet straks. Het weer nog bewolkt, vooral vanmiddag af en toe regen bij een graad of 12 en de wind neemt dan toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. En bij mij in de studio zit nog steeds Jack Faded. Want naast dat hij initiatiefnemer is van 5-4, werkt hij ook bij Theater Dakota. En wij hadden het net over dat op dit moment natuurlijk de Pride-weken hier zo in Den Haag zijn. En toen zei hij, ja, daar gaan we in Dakota ook wat aan doen. Toen dacht ik, nou, interessant.
1: Ja, dat klopt. Dat gesprek hadden we net inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben bij Dakota twee films die we in het kader van Pride doen samen met Movies That Matter. En dat is morgen en woensdag.
0: En weet je zelf al waar die films over gaan? Natuurlijk over Pride, maar weet je een beetje de richtingen van die films?
1: Vooral acceptatie, maar ook de verhalen achter Pride, zeg maar. Dus morgen hebben we de Blue Captain met de inleiding van Hasan Guk. Die ken je denk ik ook wel. En woensdag is Petit Vier samen met Levi en Sam. In samenwerking met CSC Haaglanden. En dat worden hele interessante programma's. Dus ik zou zeker een kijkje nemen.
0: En is het dan ook na die programma dat dan mensen nog in een soort panel met elkaar over die film gaan praten?
1: Ja, zeker. Er zijn nagesprekken. Wat deels over de film zou gaan, maar deels ook over, over het thema, zeg maar. Dus inderdaad over acceptatie, emancipatie, onder genot van een lekker drankje.
0: Ja, dat klinkt altijd fijn onder genot van een lekker drankje. En merk je bijvoorbeeld in het theater ook van, er is ook echt wel behoefte om ook genoeg ruimte te bieden aan Pride-gerelateerde programma's?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om dat met elkaar als team ook gewoon te doen. En het liefst doe je dat soort van nog meer of zo. Maar het is mooi dat er dan een thema week is waarin je dat extra de aandacht kan geven. En daarom sluiten we bij ons bij deze week aan.
0: Ja, nou, ik vind het heel goed dat Theater Dakota daar natuurlijk ook aan meedoet. Er staan nog meer dingen verder op de agenda bij jullie waarvan je denkt van ja, hier moet je ook wel eventjes echt naar kijken.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, het is weer mei. En in mei leggen alle vogels een ei. En we hebben deze maand een leuke comedy maand. We hebben gewoon veel comedy. Morgen hebben we bijvoorbeeld ook Den Haag Lacht in een theatercafé. Dat is eigenlijk een soort van open mic voor comedians. Waarin je elke maand beginnende stand-up comedians en cabaretiers op het podium hebt. Ja, het is gewoon leuk, het is gezellig. Je krijgt er een bitterbal bij. Je kan lekker met je vrienden komen en dan een avond goed lachen. Ja, of soms niet, want soms zijn de cabaretiers gewoon echt voor de eerste keer daar. Vind ik het best wel spannend. Dan is het wel grappig voor ons, maar misschien iets minder leuk voor hen.
0: Ja, precies. Ja. Dat doet me een beetje denken aan wat je altijd in de film ziet. In die beetje Amerikaanse settings. Weet je wel, zo'n stand-up community café. Weet je wel.
1: Dat is het eigenlijk een beetje.
0: Ja. Ja. Leuk.
1: Ja, dus dat is heel leuk. En dan hebben we later in de maand op, moet ik heel veel spieken, 28 mei, hebben Luc Wegmans, geboren Agenees. Hij heeft zijn allereerste cabaret show eigenlijk. Hij is de winnaar van het Kameretta 2024. En hij komt nu bij ons op de planken. De kaarten gaan hartstikke hard, dus je moet er snel bij wezen. Je kan hem kennen van allemaal NPO's, skits en super grappige guy. Ik zou zeker komen.
0: En waar kijk jij zelf het meest naar uit als je kijkt naar alle programma's die voorbij gaan komen de komende tijd?
1: Ja, ik zeg je eerlijk. Aanstaande zaterdag hebben wij bijvoorbeeld Roman en Elisa. Heb jij wel eens gechat met een chatbot of zo?
0: Ja, eigenlijk vooral meer als ik dan een klantenservice nodig heb. En dan is het een chatbot. En dat is zo irritant, want ik kom er nooit uit.
1: Oké, crazy. Ja, want dat hebben heel veel mensen dus wel eens gedaan. Maar sommige mensen zijn dus ook wel eens verliefd geworden op een chatbot.
0: Ja.
1: Je hebt het wel eens gehoord. Sommige mensen die... Er was laatst iemand volgens mij met een robot getrouwd of zo.
0: Ja.
1: En Roman en Elisa is een theatervoorstelling. En het gaat over... dat AI mensen gaat vervangen. Maar kunnen zij ook de menselijke interactie vervangen? En op een gegeven moment ook de behoefte aan liefde. Dus in Roman en Elisa gaan theatermakers eigenlijk onderzoeken van... in hoeverre gaat artificial intelligence invloed hebben op hoe wij liefde gaan ervaren en daarmee omgaan. Want je hebt bijvoorbeeld voor verzorgingsthuis heb je bijvoorbeeld nu ook maatjes wat gewoon robots zijn, die gewoon een gesprekje voeren. Wat misschien heel gek voelt, maar wel een bepaalde leegte kan opvullen die eenzame ouderen ervaren.
0: Ja.
1: En in hoeverre is dat spanningsveld nu interessant zo dusdanig interessant dat het ook echt doordringt in ons echte leven. En daar gaat Roman en Elisa over. Dat is aanstaande zaterdag. Dat is echt heel interessant. Daar zou ik echt naartoe moeten eigenlijk. Dus daar kijk ik heel erg uit.
0: Ik wou net zeggen, ik vind het super interessant hoe je dit vertelt. En ik zit ook gelijk bij mezelf te denken van... oh, wat zou ik allemaal wel of niet aan een chatbot vragen? Bijvoorbeeld meer in een psycholoogvorm, snap ik het wel.
1: Ja.
0: Want dan voel je toch een soort van safe. En dan krijg je die antwoorden, maar ja, echt liefde. Ja, ik weet niet, je wilt toch ook gewoon iemand knuffelen?
1: Ja, en dat, dat zou op een gegeven moment dus denk ik ook kunnen. Dus het gaat in dat verhaal ook over iemand die zijn partner verloren. En diegene heeft dan, dan moet ik het een beetje goed zeggen... maar dus wel een soort van namaak, iets met AI gebouwd... waardoor diegene gewoon een soort van blijft voortleven. Dus je kan gewoon de antwoorden van hoe diegene zou reageren... kan hij gewoon genereren op die op zijn of haar vraag.
0: Wow.
1: Dat gaat zo ver de realiteit eigenlijk voorbij.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ook ons hele concept van bijvoorbeeld de dood of zo. Like, that's crazy, zeg maar. En dat is ook een stukje wat in die voorstelling zit. Maar kan diegene... Kan zo'n AI of zo'n robot echt een persoon vervangen? Want dan kan je bijna zeggen... Van, ja, dat maakt er helemaal niet meer uit of je leven of niet, weet je wel.
0: Nee.
1: Dus daar gaat de voorstelling over. Dus dat interessant spanningsveld. Wat tegelijkertijd super bizar is. Maar ja, dat zijn dus vragen van... Oké, hoe ver gaan we daarin? En is het eigenlijk wel ethisch verantwoord om dat toe te staan?
0: Ja, oh, ik vind het zo super interessant. En ik kan hier ook echt uren over doorpraten. Maar zijn er nog kaarten voor die show?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is bestellen via onze website.
0: Ja, dat is gewoon www.dakota.nl.
1: Theaterdakota.nl,
0: ja. Nou, ik zou zeggen, check het even, want er komen echt te gekke dingen aan. En ja, je hebt me echt met deze laatste vooral. Dat ik denk, oh, wat interessant. Want ja, het leeft gewoon steeds meer AI en alles wat er kan gebeuren.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, je kent de hologramconcerten van Tupac en van andere artiesten die gone zijn. Dat is ook al zoiets, hè. Dus zeker interessant.
0: Ja, oh, nou, ik ben helemaal benieuwd. Dank je wel.
1: Flabberige gast.
0: Ja, precies, mijn flabberige gast.
1: All right.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:55 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Afgelopen donderdag is er groots gecontroleerd in de wijken Bouwlust, Vrederus en Wateringse Veld. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden aan het licht. De actie werd uitgevoerd door politie, gemeente en andere diensten en was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in de stad. In het centrum is afgelopen weekend de Europa Experience geopend. In het nieuwe interactieve centrum aan de Grote Marktstraat kunnen bezoekers ontdekken hoe de Europese Unie werkt. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het buurtfestival Fruit op het Abrikozenplein in de Vruchtenbuurt. Bezoekers kunnen daar genieten van muziek, kunst, workshops en optredens van lokale artiesten. En het weer van vandaag. Het wordt vandaag een frisse dag. De wind trekt flink aan, vooral aan de kust met windkracht 7. Vanmiddag trekken er buien over de regio. De temperatuur blijft steken rond 12 graden. Dus een jas is zeker geen overbodige luxe.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: miles away. Miles away bij de ochtendshow met Sanji. En afgelopen vrijdag was de aftrap van de Pride weken van Den Haag, om maar even zo te noemen. Volgens mij zijn 2 weken. En mijn lieftallige collega Amber, die was daarbij aanwezig in Amare. Amber, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het afgelopen vrijdag, de aftrap?
1: Ja, gezellig. Het voelde voor mij best wel weer als thuiskomen. Iedereen kwam even langs om wat te zeggen. En leuk dat Den Haag FM dan ook langskomt. Dat vinden ze altijd leuk. Dus leuk.
0: Ja, dus het was in Amare afgelopen week. De burgemeester die kwam zelf ook langs tijdens de start van de Prideweken.
1: Ja, die kwam de vlag hijsen voor het gemeentehuis. En daarna hadden ze een soort queermarkt. Letterlijk gewoon een markt in de hal van Amare. En dan hadden ze allemaal mensen die kunst maakten. En allemaal organisaties die vertelden van dit doe ik in de stad. En dat soort dingen.
0: Ja, dus eigenlijk de komende 2 weken, of tot 16 mei, is het hier staat het straks helemaal in teken van Pride. Nou, Pride is eigenlijk bedoeld dat iedereen kan zijn wie hij of zij of they, them wilt zijn.
1: Ja.
0: Denk je dat het heel erg belangrijk is dat we dit ook in de stad organiseren of zorgen dat dit er is?
1: Ja, ik sprak ook met een activist die daar was, Nanoa Struik. Die is best wel bekend in Nederland en die woont nu tijdelijk in Den Haag. En ik vroeg hem ook van, zie je het ook verbeteren of zie je iets goed gaan in Den Haag? En toen zei hij echt van, eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Het is best wel, we zitten nu gewoon een beetje in een soort spiraal omlaag. En dat komt op een gegeven moment wel weer goed, maar... Ja, nu is dat gewoon niet heel fijn als queer persoon in Den Haag. Ja.
0: Nee, want 25 jaar geleden was het eerste homohuwelijk, als ik het goed heb, in Nederland.
1: Ja, in Den Haag.
0: Ja, in Den Haag. Ja, en dan zijn we nu 25 jaar verder. Dan zou je eigenlijk verwachten inderdaad van toen al werd het geaccepteerd. Mocht je hier ook als homo of als lesbienne of als iets mocht je trouwen. En dan nu 25 jaar later, denk je dat er ook wel stappen zijn gemaakt? Of denk je van, het is toch wel weer pittig met die spiraal naar beneden.
1: Ja, er zijn wel stappen gemaakt. Dat is wel iets meer zichtbaar. Ik bedoel, we hebben nu dus Den Haag Pride. Dat is al heel wat. Maar heel veel mensen hebben toch nog iets van... niet in mijn achtertuin. Of die mensen, het is nu een trend. Dus al die jongeren, die doen nu allemaal gekke dingen. En dat mag helemaal niet. En dat moeten ze helemaal niet doen.
0: Ja.
1: Maar die mensen doen het echt niet voor hun lol. Want het is een beetje... sociale zelfmoord eigenlijk.
0: Ja.
1: Zo mag zeggen.
0: Ja.
1: Het is wel nodig. Ja.
0: Ja, en was iets wat mij in ieder geval opviel toen ik de foto's zag. Ik was er zelf niet bij. Ik zag dat de burgemeester een stropdas om had met de vlag, de transgendervlag erop.
1: Ja, dat vroeg ik ook aan hem. Waarom die vlag dan en niet een andere? En toen zei hij het is een beetje een eerbetoon aan een vriend van mij, want die is ook transgender. En het is toch wel de meest uitgesproken vlag die je kan dragen. Omdat inderdaad met name transgender personen het moeilijk hebben. Ja.
0: Ja, en vertelde hij ook daarbij waarom hij dan denkt dat hun het zo moeilijk hebben? Of heb jij zelf een idee daarbij?
1: Nou, hij zei het zelf niet per se, maar ik kon het wel een beetje raden. Omdat ook vrienden van mij het moeite hebben met bijvoorbeeld een baan vinden. Omdat ze dan voornaamwoorden gebruiken die niet zo gebruikelijk zijn. En dan denken die mensen ook van, die neem ik niet aan. Of of gewoon familie die dan opeens niet meer met ze praat. Dat soort dingen. Dus het is best wel... Je zou denken over 25 jaar, dan hebben we wel enorme stappen gemaakt. Maar het valt eigenlijk nog mee.
0: Ja, welke stappen hoop jij dat er de komende jaren gemaakt mag worden?
1: Oeh, dat is een hele goeie. Ik hoop eigenlijk met name dat het voor jongeren makkelijker wordt. Op middelbare scholen bijvoorbeeld. Dat is echt ellende voor jongeren. Echt. Dus ik hoop dat daar gewoon meer aandacht aan besteed wordt. En dat die een beetje support krijgen.
0: Ja. Ja. Dat er echt een beetje eigenlijk een soort hart onder de riemen wordt gestoken. Ja. Van je bent gewoon oké hoe je bent. Tot 16 mei zijn er dus ook hier in de stad verschillende activiteiten of dingen gerelateerd aan Pride. Zo net hadden we bijvoorbeeld hier ook Jack van Theater Dakota. Daar worden morgen en zowel woensdag worden daar films gedraaid in het teken van Pride, van Movies That Matter. Weet je of er nog meer gaat gebeuren in de stad?
1: Ja, wat ik dus heel grappig vond, is dat Sint Mauritshuis heb je dus een soort teken of schilderzes of iets in die richting van Achilles. En dat is een soort Griekse priestfiguur. En die zetten ze dan in vrouwenkleding in plaats van mannenkleding. En dat gaan ze dan tekenen. Dat vind ik gewoon heel grappig.
0: Ja.
1: Ook een stadswandeling langs allemaal queer plekken in Den Haag. En natuurlijk de Pride Walk, waar Den Haag FM ook bij is.
0: Ja, ja, wanneer is de Pride Walk?
1: Zaterdag, dus 16 mei. En dan gaan we een rondje door de stad lopen.
0: Ja, ja, top. Nou, dus er gaan allemaal mooie, goede dingen gebeuren. En volgens mij kun je ook al informatie op ons site.
1: Ja, we hebben een artikel daarover. En daarin staat ook een linkje ernaar. En ja.
0: Ja. Nou, top. Dus wil jij meer weten? Check dan vooral even de website www.denhaagfm.nl of download gewoon de app. Dankjewel, Amber.

0: Goedemorgen.
1: Ja, daar is ze weer.
0: Ik ben er weer. Ja, ik had ook echt zo vanmorgen lekker in het zonnetje hierheen wandelen. En ik dacht, ik neem even een filmpje op. Want ik kreeg allemaal DM'tjes van mensen die zeiden, gaat het wel goed met je? Want je post ook niks. Ja. Dus ik was echt vrij, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus had ik ook bijna niet gepost.
1: Nee, maar heeft het je goed gedaan?
0: Ja, ik vond het heerlijk.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, zeker. Dus ik ben het eerste weekend. Nou, ik was die vrijdag natuurlijk al niet, omdat ik een foutje had gemaakt met tickets boeken. Dus ik dacht, ik ga op zaterdag naar Barcelona. Maar toen had ik vrijdag geboekt. Ja. Dus toen begon Chiquie al op vrijdag. En dus ik was eerst gelijk in Barcelona. Super lekker.
1: Ja, ja.
0: Ja, van alles gezien. De Sagrada Familia binnen geweest. En Park Güell. En op een boot gezeten. En met zo'n bus door heel Barcelona. En ja, mijn dochter is dus echt heel goed in dat metrosysteem. Dat had ik 2 jaar geleden in Londen al door. Maar dat snapt zij. Dat vind ik heel leuk om te zien.
1: Ja.
0: Geshopt natuurlijk. Aan het strand geweest. En Five Guys gegeten. Ja,
1: ja,
0: ook tapas, ja, ja, maar ja, ook Five Guys. Want daar houden wij samen zo van. Dus dat doen we dan lekker. 2 keer in een weekend.
1: Ja, kan.
0: Why not? Nou, weet je wat ik zo leuk vind? Ze hebben daar een lettuce wrap. Ik eet geen brood, want ik kan niet echt tarwe. Maar dan doen ze er helemaal sla omheen. Van die, dus ja, dan kan ik toch allemaal toppings en kaas en saus en ui.
1: Oh, heerlijk.
0: Maar dan zit het zo in de sla.
1: Ja, en dan kan je het eten.
0: Ja,
1: ja, dan moet je hier ook
0: hebben.
1: Daar
0: word ik dus blij van.
1: Ja.
0: Dus ja, dat. Ik heb jou natuurlijk eventjes op het podium gezien bij het Bevrijdingsfestival.
1: Ja, ja.
0: En jij zag mij niet, want
1: nee,
0: jij stond op het podium voor honderden mensen. Maar ik heb wel eventjes naar je gekeken. En dus daar was ik wel. Dus ik heb wel het een en ander zo gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik had low profile.
1: Ja, maar soms is dat even nodig. Even lekker eruit, even lekker bijkomen.
0: Ja, ik had wel twee klusjes. Want even wachten, mijn koptelefoon
1: is hier. Oh, ja.
0: Ik heb wel een podcast opname gehad. En ik heb nog 3 mei heb ik Eddie Boas geïnterviewd.
1: Ja.
0: En hij is een holocaust-overlever. Als enige bekend uit, nou ja, in ieder geval uit Den Haag, maar volgens mij van gewoon heel Nederland, dat er een volledig gezin, zeg maar, naar een kamp is afgevoerd, daarna overgeplaatst naar een ander kamp en met z'n vieren is gebleven en ook alle vier overleefd. Dus dat een compleet gezin het heeft overleefd. Nou, die vader een aardige deuk opgelopen, zeg maar. Dus die is een paar jaar na de oorlog alsnog overleden. Maar ze zijn dus uit die oorlog wel met z'n vieren gekomen.
1: Wow.
0: Hij woont in Australië. Maar is in Den Haag geboren. En nou ja, op de jaren nadat hij dus in een kamp zat, is hij tot zijn 14e woonde hij in Den Haag. En hij heeft een documentaire gemaakt. En nou ja, ik hoop dat hij natuurlijk binnenkort voor iedereen te zien is. Maar die werd vertoond in Pathé Buitenhof. En na afloop mocht ik hem interviewen. En ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant. En de genodigden die daarbij aanwezig waren. Dat was. Ik heb weer. Ik heb mijn horizon weer verbreed.
1: Ja,
0: zeg maar. Ja.
1: Ja, en wat mooi ook dat je dat mocht doen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja,
0: dat,
1: ja.
0: Dat vond ik eervol. En toen was ik de dag daarna bij de kinderdodenherdenking. En daar was hij ook. En daar zat mijn dochter op het podium, want die was eerbetoonkind. En ik vind dat wel heel mooi om bewust te herdenken ook. En
1: ja,
0: ik ben altijd een beetje bang dat dat op een gegeven moment vergeten wordt of zo. Dat
1: ja,
0: ja, nou ja, dat niet alle jongeren dat van huis uit meer meekrijgen.
1: Ja.
0: En dat ook de school er misschien een beetje weinig aan doet. Want de middelbare scholen in Den Haag waren natuurlijk open op 4 mei.
1: Ja.
0: Nou, dan had bijvoorbeeld de Dalton, die had echt een themadag. En dat hadden ze vorig jaar ook al gedaan. Dus die hadden echt een dodenherdenking themadag. Fantastisch.
1: Ja, supergoed. Ja.
0: Ik zeg, even opletten, scholen van Den Haag. Dit moeten we allemaal doen. Dus mijn dochter moest gewoon naar school. Die had gewoon de gewone vakken. Niks bijzonders verder. Maar en de basisscholen waren dicht.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk zou het zo mooi zijn als we dat allemaal doen in Nederland. Dus gewoon op 4 mei een themadag. En als dat dan in de vakantie valt, dan voor de vakantie. Zodat je op 4 mei beseft wat voor dag het is en waar we bij stilstaan.
1: Ja, ja, bent er mee eens. Ik herinner het nog van vroeger ook. Met mijn ouders, dan was het naar de tv kijken. Dan keken we altijd naar de Dam. En ja, dan was het ook dat echt is stil toch, om 8 uur.
0: Dat moet ook. Ik bedoel, ik hoorde nu om me heen. We waren onderweg van vakantie naar huis. En ik zal vast wel stil zijn geweest. Want ik zat een film te kijken. En ik zei, dat is niet stil zijn. Dat is naar een film kijken.
1: Ja.
0: Ik ben ook wel eens op een vliegveld geweest met mijn gezinnetje. Ja, dan heb ik gewoon de NPO aangezet. Dicht bij elkaar een soort kringetje gemaakt. Zodat je in het geroezemoes van zo'n Spaans vliegveld in ieder geval toch met elkaar dat beleeft. Dat je die trompet hoort, dat je in stilte bent. Dat is toch het minste wat je kan doen.
1: En, ben ik het volledig mee eens.
0: Ik was er niet in die week, maar dat wilde ik dan toch nog eventjes gezegd hebben.
1: Ja.
0: Zal ik vertellen wat ik vandaag ga doen?
1: Ja.
0: Een top-down shop, natuurlijk. Ja. We hebben een mooie rode kater, Carfield, uit mijn hoofd. We hebben Haagse nieuwsfoto's. Dat zijn natuurlijk de nieuwsfoto's van april.
1: Ja.
0: Dan heb ik Maaike Hin van de bibliotheek. Die komt langs en gaat de agenda doornemen. Ik scroll ondertussen even in mijn telefoon voor de FNL. Wat hebben we nog meer? We hebben ook het Museum en Omniversum. Die komen langs. Die komen vertellen over het klimaatexamen.
1: Oh.
0: Ja, dat is ook wel interessant.
1: Dat is nieuws volgens
0: mij. En dan gaan wij naar... Nee, ik weet even niet wat de FNL is. Is verrassing.
1: Dat is een verrassing.
0: Is verrassing.
1: Dat komt straks.
0: Dat straks, ja. Eerste mag jij afronden.
1: Ja, dat klinkt wel als een superleuk programma. Morgenochtend van 7 tot 10 ben ik er weer. En jullie gaan zo meteen lekker luisteren naar Haags Bakkie met Jessica.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
7: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
6: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. De 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet straks. Het weer nog bewolkt, vooral vanmiddag af en toe regen bij een graad of 12 en de wind neemt dan toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep. Gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is maandag 11 mei, 13 minuten over 10. En het is weer heerlijk om op een plekje te zitten hier bij jullie. We gaan straks de Haagse nieuwsfoto's bespreken van de maand april. En natuurlijk hebben we ook de Adapt Don't Shop, want het is maandag. En daarin stellen we een onwijs leuke, lieve, rode kater aan je voor. Maar eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En we pakken het alfabet natuurlijk gewoon weer op. Het artiesten ABC. En we zijn aangekomen bij de letter E. En vandaag is Emma Heesters aan de beurt. Ik heb twee nummers van deze dame geselecteerd en jij mag gaan stemmen welke van de twee je het liefste even na 11 gaat horen. Je kan kiezen uit Alles Wordt Beter of Pa Ofidarte. Ik wist dat ik erover ging struikelen. Stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favorietje. En ik ga ze natuurlijk even aan je laten horen. Dit zijn ze.

0: Holy Water met Marshmallow en Jelly Roll. En dan, ja, ik moet even inkomen, merk ik, mensen. Want ik heb eventjes niet mijn gezellige klik, klik, klik, klik. Haagse nieuwsfoto van de maand. Met hier in de uitzending Eduard en Ineke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ga er wel een leuk achtergrondteuntje bij zoeken, hoor. Maar ik was zo lekker aan het bijkletsen met iedereen dat ik het even ben vergeten. Vergeef me. Wij hebben weer foto's geselecteerd. Ja. Ik vond het erg moeilijk deze maand, Eduard.
1: Waarom?
0: Het was zoveel variatie.
1: Ja.
0: Het was erg veel
1: van alles wat. Hè?
0: Ik heb sowieso 4 hartjes gegeven. Doe ik normaal niet. Normaal doe ik er 2. Dan denk ik, nou, dat is mijn keus. Maar ik dacht, nee. Maar er was wat overlap, hè?
1: Ja, er was wat overlap, ja. Ik heb trouwens de demonstraties weggelaten. Want dat gaat ook natuurlijk...
0: Om het wat makkelijker te maken.
1: Ja, en dat hebben we al zo vaak. En dat weten we toch wel een beetje in Den Haag. Dus als er iets bijzonders is, zal ik het zeker weer erbij doen. Maar deze keer dacht ik, nou, er zitten andere mooie platen tussen.
0: Zou jij voor mij de foto willen omschrijven?
1: De eerste foto die
0: Die we hebben geselecteerd.
1: Ja. Dat is Jens van het Woud. Die op een basisschool is die. En die zit daar met kinderen in gesprek. En dat is de Nationale Fietshelmdag. En dat is om bewustzijn te creëren en te kweken. Dat we allemaal een fietshelm moeten gaan dragen.
0: Ja.
1: Er gebeuren heel veel ongelukken in het verkeer. En soms met dodelijke afloop. En die zijn toch vaak terug te herleiden tot hoofdwonden en hoofdletsel. Dus er wordt nogal een beroep gedaan, ook vanuit de medische kant, om draag nou een fietshelm. Het is niet verplicht. Maar dat is een heel proces. Ineke zei net al, in Denemarken hebben ze er 20 jaar of 10 jaar over gedaan om het echt verplicht te krijgen.
0: En dat willen ze hier ook niet. Ik sprak voor mijn vakantie traumachirurg uit het HMC. En die zei ook, we willen niet dat betuttelen, maar we raden het wel aan, vooral bij kinderen en ouderen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zou zeggen, alles wat trapondersteuning heeft.
1: Nou ja, dat vind ik ook. Ik las het laatst in de krant ook een brief daarover. Van alle fietsen waar een motortje of een trapondersteuning of wat dan ook op zit.
0: Ja.
1: Verplicht fietshelm.
0: Ja.
1: Je bent ook gelijk van een hoop gedonden af met fatbikes en zo.
0: Dat is het. Want ik zie het al aan mezelf. Als mijn haar goed zit, pak ik geen scootertje. Want ik moet een helm op. Ja. En dat vind ik niet leuk. Dus dan ga ik eerder met de tram of lopend.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat heel fijn is voor de stad.
1: Ik
2: vertelde over die Denen niet dat ze het verplicht hadden, maar dat ze er dus enorm lang over hebben gedaan om dat gedrag te beïnvloeden en aan te passen. Want daar is hetzelfde natuurlijk als hier. Mijn haar en mijn dit en mijn dat. En waar moet ik dat ding laten als ik mijn fiets parkeer? Enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
2: Dus er is heel veel, zeg maar, weerstand en soort van non-argumenten om het niet te doen. Maar ze zijn er daar...
0: Dood, maar mijn haar zat goed, ja.
2: Maar ze hebben daar dus gewoon, denk ik ook met heel veel Jensen van het Wouten en andere beïnvloedingen, hebben ze het voor elkaar gekregen.
1: Ja.
2: En zijn ze natuurlijk ook bij kinderen begonnen.
1: Ja. Nou ja, en het is wel mooi dat ze hem gekozen hebben.
2: Ja.
1: Hij is natuurlijk, tot voor kort was hij relatief onbekend, maar Olympische Spelen heeft hij natuurlijk fantastisch gepresteerd. Maar het is ook echt een mediajongen. Hij heeft een goed verhaal, praat makkelijk. Hij zit daar echt heel geïnspireerd met die...
0: Ja, maar kan je hem even omschrijven? Want het is natuurlijk radio, dus niet iedereen... de mensen moeten echt naar Instagram gaan, het Den Haag FM, om de foto erbij te pakken. Maar mensen die dat niet doen, even omschrijven. Wat zien we?
1: We zien Jens rechts op de foto in een geanimeerd gesprek met een groepje kinderen.
0: Ja.
1: Die hebben allemaal een helm op. En die helmen zijn allemaal versierd, lijkt het wel. En dat klopt ook, want een helm is op zichzelf saai. Die zijn zwart, wit, grijs. En je kunt daar een sliefje overheen doen.
0: Ja.
1: Een soort van kapje. En die kinderen mochten die in het kader van deze dag die sliefs versieren en verven of tekenen, weet ik het.
0: Ja, het ziet er zo mooi uit, alsof ze een tekening hebben gemaakt en dat die daarna erop is gedrukt of zo. Het ziet er heel kleurrijk uit. Het zit ook aan een gele tafel. De mensen die van het promotieteam zijn, die hebben paarse vesten. We zien ook de tatoeage op zijn onderarm. Nog meer kleurtjes. En heel persoonlijk zijn al die helmpjes.
1: Ja, en dat maakt denk ik ook wel dat je ze dus gaat dragen.
0: Ja.
1: Het is echt jouw helm, het is jouw ding. Dus ik denk, een mooie actie. We gaan zien of dit gaat werken. Of we dadelijk allemaal door Den Haag gekleurde helmpjes gaan zien.
0: Ja, we zullen zien. Ineke, we hadden van dit moment meerdere foto's. Wat maakt dit nou de mooiste?
2: Nou, ik vond het heel duidelijk, jij zei het ook al net, hoe... Into it Jens is. Weet je, hij zit echt half met zijn bovenlichaam over die tafel. En die kinderen, ja, die luisteren naar elkaar. Ze luisteren naar hem. Dus heel veel concentratie. En dat maakt hem zo overtuigend. Dat vond ik heel erg leuk aan deze foto.
0: Ja, vind ik ook. Mee eens.
1: En het is misschien nog leuk om te vermelden dat een foto is gemaakt door Arie Kiefiet.
0: Ja. Ja?
1: En dat is de fotograaf die dit jaar de Zilveren Camera heeft gewonnen.
0: Ah, ja, dat is dus ook, dat snappen wij.
2: Hij kan het.
0: Hij kan het, hij zit er echt op.
1: Hij heeft het moment gepakt.
0: Ja, ja, leuk. Ja, één meisje zit ook nog ter helm echt dicht proberen te doen. En dat is lastig voor haar. En dus zij heeft echt, je ziet aan haar mond dat ze daar best aan het doen is. Ja. Nog net niet de tong eruit. Superleuk. We hebben straks nog een mooie foto, echt van totaal andere aard. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb een nummer klaarstaan die ik nog niet heb gehoord. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Het is Wesley Broens met Borreltje. Ja, klinkt echt voor de ochtend.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Nou, Wesley, over één ding zijn we het eens. Het moet gezellig blijven, borreltje.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: We zijn bezig met de Haagse nieuwsfoto van de maand april. We hebben net al de foto omschreven waar kinderen allemaal een fietshelm op kregen. Jens zit met ze in zijn gesprek. De volgende foto is een heel rustige foto, maar zo mooi. Er straalt iets, ja, er straalt liefde uit. Ineke, kan je hem omschrijven?
2: Ja, het is een foto van Patrick van Katwijk. En eigenlijk zien we een hele donkere setting.
0: Ja.
2: Met een podium, een prak, zoals zo'n ding heet. Weet je, zo'n klein tafeltje waar je op kan staan.
0: Ja.
2: En daar staat onze koning op, in een donker pak. Zonder, nee, met een witte das. En hij maakt een soort gebaar. Maar het is niet helemaal duidelijk wat. En naast hem staat koningin Maxima in een hele...
0: Op de grond?
2: Ja, op de grond, niet op die prak. Dus die staat lager. En die heeft een boeketje natuurlijk in de handen en een prachtige donkerblauwe jurk. Maar de manier waarop zij buitengewoon aanminnig, zou ik bijna zeggen, omhoog kijkt, adorerend naar haar Willem.
0: Super verliefd.
2: Ongelooflijk. En ja, deze foto is gemaakt omdat ze in Amare waren. Waar het 200-jarig jubileum van het Koninklijk Conservatorium werd gevierd. Met een voorstelling uiteraard. En ik heb niet scherp wat ze daar precies deden, maar het lijkt er hierop alsof onze koning de eerste aria staat te zingen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook echt zo mooi dat... hoe noemde je het nou? Een prak? Die is een beetje licht houtkleur.
2: Ja.
0: De achtergrond is donkerblauw. Zijn pak is blauw. Haar jurk is blauw.
2: Ja.
0: Zij heeft een beetje geel-gouden schoenen aan. Ja. Die bijna dezelfde kleur zijn als de markering voor haar voet.
2: Ja.
0: Dus zo van, hier moet je staan. En daar staat haar voet ook. Maar die schoen is bijna dezelfde kleur als het stickertje.
2: Ja.
0: En dan in dat groen en een beetje roze van het bloemetje. Maar de blik van Maxima. Nou, echt. Dat kan je niet spelen.
2: Nee. Precies wat jij zegt. Die kleurencombinatie is ook heel bijzonder. En het is eigenlijk voornamelijk donkerblauw. Heel sfeervol.
3: En het licht valt in haar gezicht.
0: Ja.
2: Ja.
3: Het is ook...
0: Nou, dit is echt, volgens mij, als je als fotograaf dit moment vangt en je kijkt hem terug, dat je denkt, oh, yes!
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja. Want kijk, het moet allemaal vlug en snel. En die gasten staan allemaal bij elkaar. Want het zijn allemaal mannen die het Koninklijk Huis doen. En dan vang je dit. En dan, ik vond het echt, ik kwam hem tegen en ik viel mijn blik viel. Ik was gelijk verliefd op deze foto.
0: Ja, en zij op hem.
3: Je hoort ook wel eens dat het wel eens een beetje knettert daar in dat huwelijk. Hè, dat het wel eens ook wel eens een beetje schuurt en zo. Zoals in ieder huwelijk.
0: Ja, ik hoor dat eigenlijk nooit. Jij hoort dat.
3: Maar dan zie ik dit. En je hebt ook van die royalty watchers, die letten daar ook op. Hè? Ja. Hoe houden ze elkaar vast en dat soort dingen. Maar dit is gewoon een blik. Ze kijkt zo vol trots naar haar man.
2: Ja.
3: Die daar gewoon een praatje houdt. Zoals hij elke dag praatjes houdt, overal. Want het zal niet super bijzonder zijn wat hij daar heeft gezegd. Want ik heb geen nieuwsmoment of persalarm verder uitgehoord. Maar ja, dan

0: Het is nou echt gewoon een hele mooie persfoto.
1: Ja, en, vind ik ook.
0: Goed gevangen. We hebben veel Koninklijk Huis altijd in, ook wel in hier.
1: Ja, daar houden wij dan op de een of andere manier toch van, hè?
0: Ja, nou ja, het zijn altijd wel bij momenten. Kijk, 200 jaar conservatorium is ook niet niks.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat zit hier om de hoek en dat is natuurlijk super belangrijk voor Den Haag. Waar veel talenten vandaan komen. En wij zijn natuurlijk ook gewoon een stad met een goede cultuur, ook op dansgebied.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook gewoon al 200 jaar dus een conservatorium hier in de stad. En die zijn een beetje verhuisd en weggestopt nu hier in het Amare. Waar ze vroeger natuurlijk een aparte gebouw hadden in het bezuiden hout. Maar dat moeten we niet vergeten, dat gewoon hier in de stad zit.
1: Nee, nou, precies.
0: Dan is zo'n foto helpt daarbij.
1: Ja, precies. Ja. Dat helpt om het even weer onder de aandacht te brengen. En dat is natuurlijk sowieso als de koning en de koningin ergens bij zijn, op bezoek zijn, zet dat meer kracht bij.
0: Ja. Altijd.
1: Ja. Ja. Ze komen niet voor onbenulligheden.
0: Nee.
1: Nou, er waren weer twee prachtige nieuwsfoto's. Wil je ze nog even zien, dan kan het natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. Daar zetten wij ze in onze story, daar staan ze al. En ja, voor volgende maand, Ineke, jij bent er even niet bij volgende keer. Edward, moeten wij het met z'n tweeën doen? Ja. Dat gaat ons lukken. Ik kijk weer uit naar de selectie. Ja. Je doet wel mee met de selectie, denk ik, hè?
2: Tuurlijk.
1: Ja, leuk.
2: Kijk wel even mee.
1: Dank jullie wel.
0: Oké.

0: Je hoorde net Amy Winehouse met You Know I'm No Good. En dit was Sia met Clap Your Hands.
1: Adopt, don't shop.
0: Ja, het is maandag en op maandag hebben we altijd de rubriek Adopt, don't shop, waarin we een huisdier aan je voorstellen die ergens in de opvangcentra van Den Haag wonen. Dat kan zijn bij het Knagertje of bij de Haagse Stichting Haags Dierencentrum of bij de dierenambulance van Den Haag. En vandaag heb ik Agnes aan de telefoon, want bij de dierenambulance woont grappige Garfield. Goedemorgen, Agnes.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is zo leuk, want ik kijk op zijn profiel op jullie website. En daar staat grappig, Garfield. Wat maakt Garfield zo grappig?
2: Als je bij Garfield de kamer opkomt, dan begroet hij je enthousiast. Je gaat zitten, hij komt op je schoot staan. Hij komt uit je knuffelen en wil daarna graag lekker met je spelen. Met het tunneltje en met de balletjes. Hij heeft energie voor 10. Enorm leuk dier. Hij heeft ook mijn favoriet op dit moment.
0: Ja. Hij heeft ook echt een heel leuk koppie. Het is een rode kater met een beetje amandelbruine ogen. Een wit borstje en witte voorpootjes. Hele mooie tekening in de vacht. 3 jaar zie ik staan. Wat kan je nog meer over hem vertellen?
2: Ja, hij is opgehaald omdat hij al een tijd in de buurt liep.
0: Okay.
2: En geen huisje had. Nou, hij heeft bij ons de hele behandeling gekregen. Hij is gecastreerd. Hij is helemaal nagekeken. Hij had wat lach van tranen in de ogen. Vanwege zijn hormonen waren zijn wangen heel erg dik. Dat is ietsje minder, maar hij is toch even schattig. En hij houdt niet zo van andere katten, maar des te meer van mensen.
0: Ah. En ik zie dat hij wel met kinderen 12 plus kan. Dat hij graag een huis met een tuintje heeft.
2: Ja, want de Garfield heeft energie voor 10, dat zei ik al. En hij heeft gewoon het nodig om die energie kwijt te raken. Door lekker luchtjes na te speuren en naar vogeltjes te kijken. En ja, dat zou ideaal voor hem zijn.
0: Ja, dan staat er, wat steekwoorden uit zijn profiel. Vrolijke poef, een spelenbeest. En dan staat er iets van wenperiode. Kan je me iets vertellen over de wenperiode?
2: Wij raden altijd aan om te beginnen, als je een kat bij ons adopteert, om een klein kamertje in orde te maken, een veilig plekje.
0: Ja.
2: Hij komt natuurlijk uit de opvang. Nou, daar heeft hij ook in een kleine ruimte gezeten.
0: Ja.
2: Dat is hij als een veilige plek gaan beschouwen. En daarom raden we aan de eerste dagen in het wenkamertje op bezoek te komen. Lekker met hem te spelen. Lekker te aaien. En op een gegeven moment merk je zelf dat hij eraan toe is om de rest van het huis te ontdekken. Maar hij kan dan altijd terug, mocht hij angstig zijn, naar zijn veilige plekje. En vanaf daar weer opnieuw starten met het ontdekken van het huis.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld als je een kamer hebt waar je niet zo vaak hoeft te komen.
2: Ja.
0: Een kantoortje of zo, of een logeerkamer. Dat je hem dan daar eerst zijn mandje neerzet.
2: Ja, zijn mandje, lekker veilige plekjes.
0: En doe je dan de deur dicht of laat je die op een kiertje?
2: Die deur kan je niet op een kiertje laten staan. Zeker niet bij Garfield, want dan heeft hij gelijk in één keer het hele huis ontdekt. Het is belangrijk om even de deur gesloten te houden en gewoon lekker een paar uurtjes per dag bij hem te gaan zitten. En je merkt vanzelf, je kan altijd met ons overleggen. Hè? We bieden ook een hele goede nazorg. Als je vragen hebt over het dier of het gedrag, of die wel of niet goed eet, dan kan je bij ons altijd terecht.
0: Ja.
2: Als je een dier adopteert bij ons, dan hoort dat erbij.
0: Ja, wat fijn, hè? En mensen kunnen natuurlijk eerst even langskomen om Garfield te bekijken en misschien wel te aaien. Hoe werkt dat bij jullie?
2: Nou, dat werkt bij ons als volgt. Je gaat naar onze website of de link op jullie Insta. En vervolgens kan je een formulier invullen. Daarin beschrijf je wie je bent, wat voor huishouden je hebt, waar je woont. Bijvoorbeeld, we vragen gewoon een tuin in dit geval. We kijken dan of je geschikt bent en nodigen je uit voor een kennismaking met Garfield. Dat wordt begeleid door een van onze vrijwilligers. Vervolgens heb je misschien een vriend voor het leven.
0: Ja, fantastisch. Nou, laten we dat hopen. Garfield is op dit moment jouw favoriet. Hoe lang zit hij al bij jullie?
2: Ik denk ongeveer 2 maanden. Iets meer dan 2 maanden.
0: Oké. Okay. 2 maanden. En hij is helemaal hersteld van zijn castratie. Geen medicatie. Ik zag wel een voedingssupplement. Is dat voor zijn spierballen?
2: Nee, dat is niet voor zijn spierballen. Garfield had in het begin nog wat problemen met andere katten. Daar werd hij heel onrustig van. Daarom geven we een voedingssupplement wat kalmeert. Het is geen chemische rotzooi, maar het ondersteunt echt bij het rustig blijven. Ja. En dat kan thuis gewoon afgebouwd worden. Ja. De eerste week zijn natuurlijk altijd spannend voor een kat in een nieuw huis. Maar bij Garfield heb ik er goed vertrouwen in dat hij dat ook met zijn speelse vrolijkheid gaat overwinnen.
0: Geweldig. Nou, als jij luistert en je denkt Garfield klinkt als mijn maatje voor het leven, dan moet je vooral eventjes via onze Instagram op zijn profiel gaan kijken. En wie weet zit je deze week wel al eventjes te knuffelen met Garfield. Agnes, heel erg bedankt en tot de volgende.
2: Dankjewel.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Come on.

0: Alex Warren met Fever Dream, de voor je Christina Aguilera.
1: Even na 11.
0: Heb je al gestemd op de Even na 11? Zo niet, dan heb je daar nog 10 minuutjes de tijd voor. En dan ga ik de stemmen tellen. Want om dat doe ik om 11 uur. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. We doen het artiesten ABC. En we zijn aangekomen bij de E. 2 nummers van Emma Heesters. En dit is de keuze voor vandaag.
1: Even na 11.
0: Stem!

0: 7 na 11.
1: En dit is Snelle met Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Lost Frequencies featuring Bastille met Head Down. Ik heb nog één lekker nummertje voor je voordat het nieuws van 11 uur ingestart wordt. En dat is Shakira met Zoo. Tot straks!

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
5: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
4: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. De 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet straks. Het weer nog bewolkt, vooral vanmiddag af en toe regen bij een graad of 12 en de wind neemt dan toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We trappen dit uur af met Hunter X, Golden.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:11 op deze maandag 11 mei. Jeetje, wat een geluk allemaal met dat geluksnummer. We hebben in dit tweede uur gaan we met Maaike Hinde agenda doornemen van alle bibliotheken in Den Haag. Ik kijk naar haar. Het zijn er 18 op dit moment. Yes! Ja, want de 18e die is onlangs geopend. En er is altijd wat te doen. En wat allemaal, dat lichten we een beetje uit. Maar is natuurlijk ook allemaal na te lezen op de website. En we gaan het ook hebben over het klimaatexamen. Nou, dat allemaal dit uur. Eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Ja, en we doen het artiesten ABC in de Even na 11. Daar zijn we voor de vakantie al mee begonnen. We zijn inmiddels aangekomen bij de week waarin we artiesten met een E hebben. En vandaag is dat Emma Heesters. En ik had twee nummertjes van haar geselecteerd. Het ging een hele poos gelijk op. Toen ik net keek was de stand weer even anders. Maar ja, om 11 uur was dit de winnaar. Emma Heesters met Pa Olvidate. Komen toch een beetje in tropische sferen.

0: De winnaar van de FNA11 van vandaag, Emma Heesters, was het sowieso met Paul Vidarte.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Dat doen we. We nemen de agenda door van de Haagse bibliotheken. En daarvoor is hier in de uitzending Maaike Hin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Ik ben nog niet bij de nieuwste bibliotheek in Mariehoef geweest. Maar ik hoor dat er een heel leuk pleintje voor ligt.
2: Dat klopt.
0: Ben je zelf al geweest?
2: Ik ben geweest,
0: ja. Natuurlijk. Ja. Jij wel.
2: Ja, absoluut.
0: Alles nieuw. Alles. Alle boeken nieuw?
2: Alles is nieuw, ja.
0: Wat dat betreft moet je er eigenlijk wel heen, hè?
2: Het is echt leuk om even een kijkje te nemen.
0: Dat je niet in een van de boeken een pulkje aantreft of zo. Maar ze zijn echt allemaal nieuw.
2: Alles is fiksplinter nieuw.
0: Ja, dat is wel echt cool.
2: En hele enthousiaste collega's die daar aan de slag gaan. En ja, het is echt de moeite waard om even een kijkje te nemen. En allemaal leuke verrassingen ook zijn er te vinden in de bieb. Dus
0: ja,
2: ik zou zeker even...
0: Nou, ik ben wel hier geweest terwijl ik vrij was. Want ik moest nummer 11 tot en met 20 van Leven van een Loser reserveren.
2: Oh ja, dat is toch?
0: Ja, dus ik heb alles staan reserveren. Ik moet zo eventjes naar de kast, want ze gaan staan daar weer 1 of 2 titels. En, want ze wil ze op volgorde lezen. Dus ja, we hebben ze nu allemaal gereserveerd. Maar degene die ze nu moet lezen, die hebben we nog even niet.
2: Oké.
0: Okay. Maar elke keer als er dan 1 uit is, breng ik hem hier weer terug.
2: Ja, oh goed.
0: Voor de volgende.
2: Ja. Want waar zijn jullie nu? Welk nummer?
0: 11 moet ze hebben.
2: Oh, oké. Okay, ja.
0: Ja. Maar ik zag dan elke keer als ik dan naar de kast liep voor de reservering. Er is iemand die heet Ahmed en die is juist van 1 tot en met 10 aan het lezen, denk ik nu. Want dan zie ik elke keer ook voor hem delen staan. Dus als wij dan hebben ingeleverd, dan de volgende keer staat dat deel weer voor, met zijn naam in de kast. Ja. Heel grappig.
2: Oh, wat leuk als jullie elkaar daar dan een keer treffen en dan is
0: hij loopt zo achter Eva aan zo met lezen. Leuk.
2: Nou, misschien dat jullie ooit elkaars gezicht nog...
0: Wie weet. Maar, wat heb je allemaal voor ons?
2: Nou ja, we hebben het al over lezen, maar als je gek bent op spannende boeken, dan ben je zeker niet de enige. Want thrillers zijn al jaren het populairste genre in de bibliotheek. En sterker nog, eigenlijk, thrillers zijn de meest geleende boeken in de zomer. En uit onderzoek blijkt natuurlijk dat lezen de populairste zomeractiviteit is. Waar wij erg blij mee zijn natuurlijk. Maar aanstaande woensdag beginnen de thrillerweken in de bibliotheek, maar ook in boekhandels. Je kan bij ons natuurlijk even de bieb inlopen voor leuke tips. We hebben hele leuke boekentips, spannende boeken op de website staan. Maar je kunt ook even in de online bibliotheek kijken. Daar staan ook allemaal hele spannende boeken. Ik weet niet, hou jij daar eigenlijk van?
0: Spannende boeken?
2: Ja. Of ben je...
0: Ik lees super langzaam, sowieso. Maar ik ben wel een spannend boek aan het lezen. Ik weet even de titel niet, besef ik me nu. Niet van een Nederlandse schrijver. Over een magisch duo, maar ze zijn ook boeven. Ze pikken ook dingen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, maar maar ik vind wel dingen heel snel spannend.
2: Oké, ja.
0: Ja, ik lees liever romcoms.
2: Gewoon romantisch. Nou, trouwens, dat is de top. Dat is nummer 3 in de boekenlijst. En stripverhalen. Die worden ook heel veel geleend.
0: Oh, ja,
2: dus dat is wel grappig. Maar romantische boeken.
0: Ja, romantisch.
2: Uiteraard.
0: Ja, ik zeg romcom, maar dat is natuurlijk de film. Maar romantisch, ja. En daar mag het dan wel. Die mogen dan wel spannend zijn. Dat ze stoute dingen doen. Ja. Maar, Maar ik kan dus ook janken boven een boek.
2: Oh ja, heerlijk. Ja, hoor,
0: en het ging over de oudere zorg en over oudere vriendschappen. En dat. Dan zit ik te grienen bij zo'n zwembad. En dan zeggen mijn kinderen: wat is er, man? Nee, het boek is zo mooi.
2: Heel herkenbaar. Ja. Ja, of dat je nachten opblijft. Tenminste, dat heb ik echt te vaak gedaan vroeger. En dat ik dan niet kon stoppen. En dan maar in dat boek bleef hangen. Nou, als echte boekenliefhebber, dan vind je het vaak natuurlijk heerlijk om gewoon alleen in een boek te duiken. Maar misschien vind je het wel leuk om een keer samen te lezen. Dat kan in onze bieb in Zegbroek. Want iedere maand organiseren we daar samen met de Culturele Apotheek een bijzondere leesbijeenkomst voor volwassenen. En we lezen dan samen fragmenten uit romans of korte verhalen. En die verhalen die, wat je net ook zei, die raken, ontroeren of misschien laten ze je juist glimlachen. En soms gaat het over liefde, soms gaat het over verlies. Het kan ook over hele kleine dingetjes gaan. Zoals een lentezon of de geur van koffie. Maar het idee is dat dat weer bijzondere gesprekken doet ontstaan. Nou hoef je niet te denken, ik moet daar naartoe en ik moet iets presteren. Je mag ook gewoon lekker luisteren.
0: Ja, ja. Ja.
2: Je mag meepraten, je hoeft helemaal niks te doen. Als je denkt, ik wil daar gewoon even de sfeer proeven, dan ben je van harte welkom. Dat is morgen. Van 11:30 tot 12:00 in Bibliotheek Zegbroek. En je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Wat we natuurlijk wel vaak doen. En dan heb ik nog even een korte huishoudelijke mededeling. Want donderdag is het Hemelvaartsdag.
0: Ja.
2: Dan zijn alle wijkbibliotheken gesloten. Maar de centrale bib waar wij nu zitten, die is open van 10 tot 6:00. Maar is wel met zelfservice. Dus dat is beperkte service als je binnenkomt. Maar je kunt hier wel terecht.
0: Ja, en ik ben er ook gewoon. Dus,
2: ja, gezellig.
0: Ik maak wel radio. Dus het gebouw is open en de rest niet.
2: Nee.
0: Nee. Je hebt natuurlijk nog veel meer, maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Sommieu klaarstaan.
3: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Somjeu met Morning.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Somjeu met Morning.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van de Haagse.

0: verzorgt maandelijks verrassingsconcerten. In onze bibliotheek in Ypenburg. Ook vaak hier in de centrale bibliotheek. Maar aanstaande vrijdag kun je van 4 tot 5 naar een mooi concert luisteren in Biep Ypenburg. Wat het gaat worden, dat weten we niet.
1: Het is een verrassingsconcert.
0: Ja, gitaar, piano, we weten het nog niet. Althans, ik niet. Je hoeft ook niet te reserveren hiervoor. En het is natuurlijk gratis. Dus als je zin hebt om lekker van jong talent en van muziek te genieten, dan moet je zeker even in Ypenburg zijn. Denk je, ik heb zin om handen uit de mouwen te steken, dan kun je aanstaande maandag om 10 uur terecht in bibliotheek Eskamp. De lente en de zomer, dat is natuurlijk de periode dat alles groeit en bloeit. En heb jij een mooi balkon of een balkon wat je nog mooier zou willen maken, dan kun je terecht bij mijn collega's in Eskamp. Want dan kun je meer leren over je balkon aanleggen. Hoe ga je tuinieren, het voorzaaien, hoe werkt dat allemaal? Je kan ook een wat langer traject starten. Daar krijg je informatie over in de bibliotheek. Het is een workshop voor volwassenen met een eigen balkon. Dat is wel dan de voorwaarde. Duurt ongeveer 1,5 uur.
1: En maar die workshop is in de bieb?
0: Die is in de bibliotheek, ja.
1: Ja, dus daar krijg je dingen te leren voor die je kan toepassen op je eigen balkon.
0: Exact, ja. Het is wel gewenst dat je je even aanmeldt hiervoor.
1: Ja, snap
0: hiervoor.
1: Ik.
0: Dan kun je bellen. Je kunt even een mailtje sturen naar Bibliotheek Eskamp. Dat is eskamp@bibliotheekdenhaag.nl. Of je even aanmelden bij de balie.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk hè. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik heb toevallig ook deze week op balkon gewerkt. Ziet allemaal nog schrammen. Ja. Misschien dat er ook veiligheidstips worden gegeven. Ja, die had ik dan nodig gehad.
0: Ik moet zelf nog beginnen. Mijn balkon ziet er echt armetierig uit. Dus misschien dat ik wel even tijdens werk bij mijn collega's langs ga.
1: Ja, even oor te luisteren leggen.
0: Ja, precies. En nog een kleine huishoudelijke mededeling. Niet een onbelangrijke. Want ook die maandag, volgende week maandag, gaat Bibliotheek Wateringse Veld tijdelijk dicht. Die gaat niet sluiten uiteraard, maar die wordt verbouwd.
1: Oké. Okay.
0: Dat is natuurlijk heel fijn, want dan komt er weer een hele moderne spiksplinternieuwe bibliotheek tevoorschijn, maar gaat wel even een tijdje dicht. Wij zijn als Biep natuurlijk super creatief in het vinden van een alternatieve plek. Dus Stadsboerderij Op den Dijk is onze tijdelijke boekenbibliotheek.
1: Dus daar zijn de meeste boeken naartoe verhuisd?
0: Niet alle
1: een
0: boeken,
1: deel.
0: Maar een deel.
1: Een deel van de boeken.
0: Mijn collega's zijn daar. Er worden leuke workshops gegeven.
1: Wat leuk.
0: Je kan natuurlijk sowieso, als je in Wateringse Veld woont, nog steeds boeken blijven lenen. Of even naar een buurbibliotheek. Dat kan ook. Maar in ieder geval in de Stadsboerderij vind jij de collega's ouder van het oude gezicht.
1: Ja, en alles is natuurlijk altijd na te lezen op jullie website www.bibliotheekdenhaag.nl.
0: Ja.
1: En daar staat nog veel meer, hè?
0: Er staat ontzettend veel, ja. Er staat meer over de thrillerweken,
1: ja,
0: over alle activiteiten. Ook over de app die we hebben, daar had ik je al een keer over verteld. Je kunt er alles terugvinden.
1: Ja, en in die app kan je heel makkelijk verlengen en zo, heb ik begrepen.
0: Ja, je hoeft je pasje niet meer elke keer mee te nemen. Mocht je die vergeten zijn.
1: Ja, dat is ook handig.
0: Zeker handig om even de app te downloaden. En dan heb je gewoon altijd je leeslijst en je bieppas bij de hand.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Maaike, weer voor alle tips. En na te lezen op de website. Tot over een maand.
0: Ja, gezellig. Den Haag FM 92.

0: Gaga, The Dead Dance. En daarvoor hoorde je Davina Michel met Nobody's Perfect.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Dat is Job van het Omniversum Museum. Of Museum Omniversum. Wat vind jij, Job? Moet ik het zeggen?
2: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Museum Omniversum.
0: Museum Omniversum. Maar mensen die meer bij het Omniversum werken, vinden eigenlijk dat het andersom moet.
2: die collega's. Ik zat eens te vragen, dat is een goede vraag.
0: Ja, Museum Omniversum, daar hou ik het voor vandaag dan bij. We gaan het hebben over het klimaatexamen in een periode waarin het staatsexamen begonnen is en gehouden gaat worden.
2: Ja.
0: Hebben jullie het klimaatexamen gelanceerd? Wat is dat?
2: Ja, wij hebben het niet zelf gelanceerd. We zijn een locatie waar je het kan volgen.
0: Okay.
2: Klimaatexamen, dat is een landelijke organisatie die organiseert dus samen met landelijke examens een examen speciaal voor het klimaat die voor iedereen toegankelijk is en waarvoor je als je inschrijft al bij voorbaat geslaagd bent.
0: Oh, oké. Okay. Maar goed, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat het is. Je kan het in ieder geval overal in Nederland doen.
2: Ja.
0: En je moet je inschrijven en dan ben je sowieso geslaagd. Maar wat is het?
2: Het is een examen. Ja, ik zou het een quiz kunnen noemen, maar het is een examen waarbij je meer leert over de staat van het klimaat, de staat van de opwarming van de aarde. En dit was nodig voor de organisatie om dit te organiseren, omdat er wordt heel veel gepraat over het klimaat.
0: Ja.
2: Bij voorbaat door mensen die er niet altijd verstand over hebben. En de mensen die er wel heel veel verstand van hebben, die zijn voornamelijk bezig met rapporten schrijven en minder met toegankelijke educatie doen.
0: Ja.
2: Nou, bij het Museum Omniversum doen we al heel lang aan educatie over moeilijke onderwerpen toegankelijk maken. Waardoor mensen over moeilijke dingen iets kunnen leren. En dan daar dat perspectief geven voor zichzelf. En voor het klimaat was het enorm nodig. Dus daarom sloot het heel goed aan om dit bij ons te doen.
0: Ja.
2: Andere plekken van Nederland kan je het veel op scholen doen, veel op gemeentehuizen. En in Den Haag eigenlijk alleen bij ons. Want er zijn een heleboel mooie plekken. Maar het zijn allemaal besloten locaties.
0: Maar is het doel is dat iedereen meer leert over het milieu?
2: Ja,
0: en dan het klimaat.
2: Ja, het klimaat, zeker. En de staat van de opwarming van de aarde, hoe die nu staat, met de allerlaatste updates vanuit de wetenschap. Zodat je los van alle ruis van talkshows en columnisten, dat je gewoon even leest van, oh ja, dit is hoe het zit.
0: Dit zijn gewoon de feiten.
2: Ja, klopt.
0: Want dat, wat je zegt, daar sla je echt de spijker op zijn kop. Die ruis, hè? Want in mijn jeugd ging het altijd over zure regen.
2: Ja, ja.
0: En een gat in de ozon.
2: Ja, die doe ik nog wel.
0: De zure regen hoor ik nooit meer wat over. Is dat opgelost?
2: Ja, de zure regen, gat in de ozonlaag, is een heel goed voorbeeld waarbij internationale samenwerking met overheden gewoon een beleid hebben gevoerd om dit op te lossen. Dus bijvoorbeeld die oude koelkasten en spuitbussen, waar veel, hoe het feitelijk allemaal weer zat, dat gat in de ozonlaag.
0: Nee, maar goed, er waren dingen die de ozon aantasten.
2: Ja.
0: En inderdaad, haarlak, deo, al dat soort dingen.
2: Allemaal aangepast en daarom is het opgelost.
0: Maar is dat gat dan ook dicht?
2: Nou, de huidige staat weet ik niet, maar die is wel de laatste keer dat ik erover las, een aantal jaar geleden, was dat wel gewoon flink aan dichtgroeien.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is dus niet onomkeerbaar, zo'n gat dan.
2: Nee.
0: En die zure regen, wat kwam dat dan door de uitlaatgassen?
2: Oei, zure regen. Dat is ook wel wat langer geleden. Dat is weer in de jaren 80 was dit.
0: En ik weet, dus ik ben oud.
2: Ik kom ook nog uit de jaren 80. Dus,
0: oh, okay.
2: Maar ik was helaas niet meer bij de. Of helaas, ik was niet meer bij de zure regen.
0: Nee, oké.
2: Okay. Nee, kijk, de zure regen en het ozon, dat waren stoffen die relatief makkelijk beleid op te voeren was.
0: Ja.
2: Omdat je dat kan zeggen van jongens, dat mag niet meer. Gewoon deze ene stof.
0: Ja.
2: En opwarming is veel moeilijker, want dat doen we met z'n allen. En dat doen zowel consumenten als bedrijven. En door te leven stoten we het uit. Dus dat maakt het heel moeilijk om daar beleid op te voeren. Van je mag geen CO2 meer, want we ademen het uit.
0: Dus, dus daar kan je geen verbod op zetten.
2: Precies, ja.
0: Nee, precies. En de koe laat scheet. Dus nee, ik snap het. Maar het doel van het klimaatexamen is dat je leert. En niet om precies te weten van, ik weet er eigenlijk nog te weinig vanaf.
2: Ja, het is meer bepaalde feiten op een rij krijgen, waardoor je voor jezelf wat perspectief krijgt. En waardoor je hopelijk zelf dat conclusies trekt. En wat meer context hebt als je mensen erover hoort praten.
0: Ja.
2: Heel goed voorbeeld was vorige week heeft het IPCC, dat is het internationaal genootschap van wetenschappers die rapporten hierover uitbrengt. Die hadden een rampscenario geschrapt. Nou, vervolgens kwamen er allemaal artikelen en ook mensen die zeiden, het rampscenario is onzin. Maar ja, als je dan volgens gaat lezen, dan is het helemaal niet onzin.
0: Nee.
2: Het gebeurt, dat rampscenario gebeurt alsnog, maar dan 40, 50 jaar later.
0: Ja, precies.
2: En door gewoon rustig naar feiten te kijken, heb je veel meer context bij dit soort discussies. In plaats van dat je een krantenkop ziet en denkt van, oh, het is onzin. Oh, die wetenschappers blijkbaar doen maar wat. Terwijl, ja dat is niet wat ze zeiden.
0: Hoe kunnen we meedoen met het klimaatexamen?
2: Het is heel simpel. Je gaat naar klimaatexamen.nl. Dan kan je zoeken op locaties. En in Den Haag vind je dan, twee open inschrijvingen. Vind je dan eentje voor het Anna van Burenplein. Dat is de afsluiting. Daar zitten ook mensen vanuit de regering, maar dat is snel vol, vermoed ik. En komende woensdag kan je dus inschrijven bij Mission Universum.
0: Ja.
2: En dat is 's middags om 3:30 begint het. 3 uur als je ook een kopje koffie wilt. En het duurt een uurtje.
0: En je gaat in de banken zitten?
2: Ja.
0: En je moet je inschrijven.
2: Ja.
0: Moet je betalen?
2: Nee, het is gewoon gratis.
0: Gewoon gratis?
2: Zelfs de koffie is gratis.
0: Jeetje.
2: En dan krijg je een potlood en dan mag je een uurtje gewoon even je hersen laten kraken.
0: Nou, ik vind het tof. De website waarbij je kan inschrijven is...
2: klimaatexamen.nl.
0: Doodsimpel. Dankjewel, Job.
2: Ja. Hartstikke goed. Dankjewel. Ga je zelf ook meedoen?
0: Ik vind het wel heel leuk. Ga even mijn agenda kijken.
2: Ja, hartstikke goed.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Dat doet ze dan toch goed, hè, die meid? De allereerste liedje, dat was de naam van een bekende countryzanger. En het was ook een countrynummer. Toen had ze dus ook de titel van de naam van haar song. Was gewoon iemands naam. Ik pak hem er even bij. Even kijken hoor. Het was een countrynummer. En dan moet ik eventjes... Die heb ik heel lang geleden al geïmporteerd. Want die heette Tim McGraw. Ik ga hem heel eventjes aan je laten horen. Een klein stukje, gewoon voor de lol. Dat was deze. Even kijken, deze.

Ik wil natuurlijk naar het refreintje toe waarin ze zijn naam zingt. Maar het nummer heette Tim McCraw. Er stond daar Tim McCraw en dan Taylor Swift. En mensen dachten, wat is het nou? Hoe zit het nou? Het is de titel, maar het is de naam van een artiest. En meteen was iedereen nieuwsgierig. Het was haar allereerste single ooit.

Tim McGraw. Ja, ging dus over, Tim McGraw. En nu heeft ze dan weer Elizabeth Taylor. En ze heet zelf natuurlijk Taylor Swift. Ik hou ervan. Ik vind het leuk, dat soort dingetjes. En ik denk ook zeker dat het aan haar vliegende start heeft bijgedragen dat ze dat op die manier heeft gedaan. Dit is direct. Oh my God, it's happening. Hey.

Altijd natuurlijk extra tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Direct met Oh My God, It's Happening. Ja, en dan gaan we alweer gewoon zo heel langzaam naar het einde van de uitzending toe. Want het is alweer 11:55. Dus ik heb nog één nummertje voor je. Deze van James Blunt, 1973. En dat is de laatste in mijn programma. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat het droog blijft, maar het ziet er echt... Nee, het regent gewoon alweer. Tot.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
4: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
3: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. De 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet straks. Het weer nog bewolkt, vooral vanmiddag af en toe regen bij een graad of 12 en de wind neemt dan toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. En het stuk heet Room Service. Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze juist ook uit elkaar drijven.
5: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
4: Het stuk gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Een 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet. En de Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. Dan nog het weer. Bewolkt en af en toe regen bij een graad of 12. Vanavond neemt de wind toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. En het stuk heet Room Service. Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze juist ook uit elkaar drijven.
5: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar vriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
4: Het stuk gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Een 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet. En de Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. Dan nog het weer. Bewolkt en af en toe regen bij een graad of 12. Vanavond neemt de wind toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. En het stuk heet Room Service. Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, vertelt ze, maar kan ze juist ook uit elkaar drijven.
6: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar vriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
5: Het stuk gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen en weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Een 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man was tot nu toe weinig bekend. Daarover moet meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet. En de Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. Dan nog het weer. Bewolkt en af en toe regen bij een graad of 12. Vanavond neemt de wind toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Het nieuws uit Den Haag.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Moshtak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
4: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
3: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: jouw stadsradio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting Rik gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
6: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
5: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspit, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
7: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
6: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspit, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
8: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
7: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten.
9: Goedenavond luisteraars, welkom bij Haagse Helden, het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag, voor onze mooie hoofdstad. Dat blijkt wel uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht. Ik ben Sjane van Rutten en co-host is Mirjam de Groot. En onze gasten vanavond zijn Stichting De Grote Kerk. De twee heren die daarvoor zijn gekomen zitten al te popelen van verlangen om daar alles over te gaan vertellen. En in het tweede deel van de uitzending Rotar Act Scheveningen. We gaan zo met elkaar in gesprek, maar eerst luisteren naar Zoo van Shakira. Come on.

0: Welkom terug. Je luistert naar Zoo van Shakira. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Een programma over vrijwilligerswerk in de stad. En aangeschoven zijn Wilbert Pot. En die is coördinator rondleidingen bij de Grote Kerk. En naast Wilbert zit Rijn Wetselaar. En Rijn die is vrijwilliger bij de Grote Kerk. En Bali-medewerker bij de Haagse Toren. Welkom. De Grote Kerk die staat midden in het centrum, hè, vlakbij bij de Torenstraat. En heeft tegenwoordig een bredere rol in de samenleving dan vroeger. Kun je daar wat over vertellen, Wilbert?
1: Graag. Dank je wel voor de uitnodiging om te beginnen. Ja, de kerk heeft eigenlijk meerdere functies op het ogenblik. Heeft geen eigen actieve gemeente meer. De protestantse gemeente heeft na de Tweede Wereldoorlog overal kleinere kerken neergezet. En toen zaten er opeens op een zondag nog 40 mensen in dat immense gebouw. En elke maand eentje minder. Dus toen hebben ze toch besloten de kerk ook voor andere dingen te gebruiken. Mm-hmm. Onder andere feestenpartijen, congressen, concerten, commerciële activiteiten dus.
0: Ja.
1: Daar zijn wij als vrijwilligers niet bij betrokken. Maar wat de kerk daarnaast doet, is huis voor de stad. Het organiseren van maatschappelijke evenementen. We hebben net 4 en 5 mei achter de rug. Dat is uitgebreid herdacht en gevierd in de Grote Kerk. Met de inzet van veel vrijwilligers. Wat we daarnaast doen, is momenten dat de kerk niet verhuurd is, de kerk openstellen voor bezoekers. Buitenlandse bezoekers, iedereen die de kerk wil bezoeken. We organiseren rondleidingen. We verwelkomen mensen. Nou, daar kan Rijn zo meteen meer over vertellen. Want het is natuurlijk een historisch gebouw. Eigenlijk is het een van de belangrijkste gebouwen van het dorp Die Hagen.
0: Dorp Die Hagen? Kun je dat uitleggen?
1: Het begint natuurlijk met de Graaf van Holland, die langs al zijn bezittingen reisde, de hele dag op weg was. En regelmatig hier op een oud karrenspoor tussen zijn bezittingen in Loosduinen en Rijnsburg reisde en besloot een jachtslot te bouwen, wat nu het Binnenhof is. Hij zette meteen een houten kapel neer voor de paar boeren die daar woonden. En tot ieders verrassing ontstond hier het dorp Den Haag. Die houten kapel was er dus eerder dan het dorp zelf. Maar zowel het Binnenhof als de kerk trokken bewoners aan. Aristocraten rond het Binnenhof. Het gewone volk, jij en ik, rond de Grote Kerk. Dus daar is eigenlijk Den Haag ontstaan.
0: Okay.
1: En het gebouw heeft dan ook altijd een nauwe binding gehad met het Binnenhof. Die wilden daar toch gezien worden, getrouwd, gedoopt, getrouwd. Willem-Alexander is er gedoopt, Amalia is er gedoopt. Maar ook in het verleden de graven van Holland. De hertogen van Bourgondië. Ze hebben allemaal hun sporen achtergelaten in de Grote Kerk.
0: Okay.
1: Een rondleiding door de Grote Kerk is een wandeling door de geschiedenis. Niet alleen van Den Haag, maar van heel Nederland.
0: Mooi gezegd. Hey, en nog heel veel terug naar Huis van de Stad. Dat vind ik best een grote term. Hoe zorg je er dan voor als kerk dat je het huis van de stad bent?
1: Dat doen we niet alleen als Grote Kerk. Wij betrekken daar actief allerlei organisaties bij.
0: Mm-hmm.
1: Bij bijvoorbeeld afgelopen 4 mei de dodenherdenking. Ja, daar hebben we een heel mooi programma georganiseerd met muziek. Met leerlingen van het Zegbroek die gedichten voordragen, die tekeningen maken. Er is soep uitgedeeld. Dialogen in Den Haag waren aanwezig met voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. En daarna zijn de bezoekers gezamenlijk naar het 8 uur moment, de 2 minuten stilte, naar het Carnegieplein gegaan. Ja, dat zijn hele mooie dingen om te organiseren.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat is dan een hele mooie plek en locatie waar je mensen in gesprek kunt laten gaan met elkaar. En ja, waar je voor verbinding kan zorgen tussen mensen. Rijn, ik kijk ook naar jou. Er zijn ook activiteiten en andere dingen die gebeuren in de kerk waar jij je mee bezighoudt. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, we hebben in die kerk, hebben we, zoals Wilbert al zei, ontvangen we heel veel mensen, toeristen. Mm-hmm. Maar ook gewoon Nederlanders die wel eens een keertje binnenkomen lopen. Mm-hmm. En zeggen, ik heb hier in de buurt gewoond en ik wil dan toch wel eens een keertje weer naar binnen. En dan is het altijd van, wat zien de mensen dan het eerste? Dan zien ze een heel groot gebouw. En van, ja, wat kun je erbij voorstellen, zoals dat een 600 jaar geleden bijvoorbeeld dan was. Een groot gebouw, kleine stad. Nee, een dorp, hè, zei Wilbert al. Een dorp eromheen. Mm-hmm. Houten gebouwen, ja, dat maakt indruk. Afijn, mm-hmm. We lopen vaak met mensen mee. Mm-hmm. En aan onze wanden hebben wij mooie zaken nog. Bijvoorbeeld, ik noem de wapenborden die van de ridders van het Gulden Vlies in 1452, notabene.
0: Zo.
2: Wij hebben tegenwoordig het World Economisch Forum. Nou, destijds waren dus die ridders, die wisten dat ook wel. Mm-hmm. Daar werden de baantjes verdeeld, bijvoorbeeld onderling. Er zijn smeuïge verhalen over te vertellen over wat die
0: ridder... Dat gebeurde in de Grote Kerk?
2: Nou, ze deden dat eigenlijk bij het jachtslot. Maar ze kwamen ook heel vaak in de Grote Kerk. Want dat was het grootste gebouw natuurlijk hier. Hè? Mm-hmm. Enfin, wij ontvangen zo heel veel toeristen. Eigenlijk wel grappig. Het is natuurlijk gebouwd ooit als een katholieke kerk. Maar ja, na de reformatie is het natuurlijk protestants geworden.
0: Ja.
2: En dan zie je tot een welzekerheid mensen uit zuidelijke landen. Die komen daar toch binnen en die slaan een kruisje. Dan moeten we toch even zeggen. Entschuldigung, het is een evangelische kerstje, kan je Romisch-Katholische. Afijn. Dan komen ze bij een prachtig praalgraf bij ons. Van de admiraal Wassenaar van Obdam. Ook dan worden er kruisjes geslagen, maar helaas. Het is een admiraal, zei ik al. En het is een praalgraf, dus het is geen religieus. Enfin, ik noem zo eventjes wat dingetjes. We hebben nog mooie glazen loodramen waar een hele hoop over valt te vertellen. Dus er is genoeg te zien in de kerk.
0: Ja. En ik ga eerst even ook nog naar een feitje wat jij tegen mij zei, Wilbert. Jij zei leuk feitje. De kerk. Ja,
1: de kerk
0: maar.
1: En de toren hebben niets met elkaar te maken. Nou ja, we deden de vrijwilligers. Ja, dat is een raar verhaal. Kijk, Den Haag heeft eigenlijk nooit stadsrechten gehad. Mm-hmm. De stad bleef groeien en groeien. Maar de graven van Holland maakten een duidelijke beslissing. Den Haag krijgt geen stadsrechten. Want voor je het weet bouwen ze muren, hebben ze een eigen rechtbank. En is de graaf daar aan ondergeschikt. Dat gaat me niet gebeuren. Mm-hmm. We hebben pas van onze eerste koning Lodewijk Napoleon stadsrechten gekregen. Mm-hmm. Maar die maakte vervolgens 020 hoofdstad. Dus laat maar.
0: Ja, toch? Laat maar zitten.
1: Maar goed, de toren is altijd in bezit geweest van de gemeente. Den Haag had geen muren. Was dus eigenlijk heel kwetsbaar. Mm-hmm. In tegenstelling tot steden als Leiden en Delft. Die ommuurd waren en eigen leger hadden. Daarom was die toren van belang. Bovenin zaten altijd wachters die keken over zee, over land, of er vijanden aankwamen, mm-hmm. of er brand was. En eigenlijk nog steeds is de toren bezit van de gemeente.
0: Ja. En hoeveel tredes moet je lopen om helemaal naar boven te kunnen?
2: Zal ik dat zeggen? 288. Nou,
0: zo.
2: Het is. Maar we kijken dan wel eventjes of de mensen wel fit genoeg zijn. Want zeker in het voor- en na-seizoen zijn er toch wel wat ouderen. Je moet het een beetje inschatten. En we hebben gelukkig bijna geen ongelukjes gehad. Ik geloof dat er dit jaar een mevrouw iets te enthousiast de laatste houten trap afkwam. Die moest toch wel eventjes langs het ziekenhuis. Maar voor de rest gaat dat gelukkig allemaal. Mm-hmm. En we hebben dus in die 288 treden, daar ontvangen wij de bezoekers nog op drie etages. Etage voor de algemene uitleg, wat algemene zaken. Dan onder de grote luidklokken, dat is altijd heel indrukwekkend. En trouwens wel een aardige misschien. De gemeente Den Haag die heeft als wapen de ooievaar met paling, de aal in de bek. Mm-hmm. De eerste keer dat dat voorkwam in boeken en afbeeldingen en dergelijke is op een van die klokken in de Haagse Toren. En dat is best wel leuk om daar mensen daarop te wijzen. Nou, en dan voor de rest, we gaan nog naar boven langs het uurwerk. En helemaal boven heb je een fantastisch uitzicht. En je kunt kijken tot aan de Europoort, als je dat wil. We maken er een kleine quiz van kunt u de Euromast ontdekken? Ja, vanaf de Haagse Toren dus. Hè? Ja. Heel leuk.
0: Leuk. Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe het voor jou is om vrijwilliger te zijn. Maar daar gaan we het zo meteen meer over hebben. We gaan eerst luisteren naar muziek. En dat gaan wij doen van Nicky Jam en Enrique Iglesias. En het nummer heet El Perdón.

0: Welkom terug. Je luistert naar El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Het programma over vrijwilligerswerk in de stad. En we zijn in gesprek met Wilbert Pot. En Wilbert is coördinator rondleidingen bij de Grote Kerk. En met Rijn Wetselaar. En die is vrijwilliger bij de Grote Kerk. En Bali-medewerker van de Toren. We hebben zojuist gehad over hoe de Grote Kerk eigenlijk dient als huis van de stad. Er gebeurt heel erg veel. Maar er moest nog één ding genoemd worden wat ook veel gebeurt. En eigenlijk wel heel belangrijk is voor de Grote Kerk.
1: Eigenlijk is de Grote Kerk regelmatig nog een echte kerk. Bijvoorbeeld aanstaande hemelvaart. Als meerdere protestantse kerken samenwerken om een hele mooie viering in de Grote Kerk te organiseren. En dat gebeurt vaker. Met ja. Pasen, met kerst. Zijn er prachtige vieringen. En dan krijg je ook weer een beetje het beeld wat deze kerk in de middeleeuwen was. Vooral voor het groeiende Den Haag. Nou ja, de kerk moest elke 30 jaar uitgebreid worden, omdat die Hagen zo snel groeide. Mm-hmm. Dat zie je ook aan de kerk. Met alle respect, het is een rommeltje. Want soms was er geld en konden ze zich een prachtige gotische bouwstijl veroorloven. En als het geld op was, ja, dan werd er toch naar een of andere IKEA of zo een systeemhal er tegenaan geknald. Dus het is echt een hele mooie combinatie van bouwstijlen. Het is in elk geval
0: ook de kerk heeft IKEA nodig.
1: Imposant groot, die kerk. Ja, en de gamma. Enfin, er is van alles gesleuteld aan die kerk. Maar vooral in de middeleeuwen was het kloppend hart van het dorp Den Haag. Ik denk dat de gemiddelde Hagenees 4-5 keer per week in de kerk kwam. Ook om te ontmoeten. De gildes hadden daar allemaal een eigen altaar, een eigen kapel. Er werden missen opgedragen van mensen die overleden waren. Het was een plek voor troost in moeilijke tijden. Er werd gedoopt, er werd begraven, er werd getrouwd. Als de markt begon, de weekmarkt, begon dat altijd met een misdienst. Als de kermis kwam, begon dat altijd met een processie. Die kerk was zo onvoorstelbaar belangrijk in die tijd. En dat is hij eigenlijk ook in de protestantse tijd gebleven. Met de kapel, waar ook nu nog allerlei katholieke iconen staan uitgesteld, waar je een kaarsje kan branden, waar je even kan mediteren. Dat was in Den Haag de eerste voedselbank, waar brood werd uitgedeeld in slechte tijden. Dus om maar aan te geven hoe ongelooflijk belangrijk die kerk was en is voor Den Haag. En dat proberen we nu ook met Huis voor de Stad voor te zetten eigenlijk.
0: Een hele mooie plek lijkt mij om vrijwilliger te zijn. Jullie weten er alle twee ontzettend veel van de geschiedenis ook. Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij de kerk en de toren?
2: Laat ik eigenlijk zeggen van ik ben nu 9 jaar gepensioneerd. Veel altijd in mijn werkzaam leven ook bezig geweest met de stad, ontwikkeling, verduurzaming enzovoort. Dus ik heb al interesse in geschiedenis, bouwkunst. En voor mij is gewoon die Grote Kerk echt een goed Hollands, een landmark in de stad. Ik ben daar niet zo ver vandaan opgegroeid, dus ik heb er toch wel een binding met die kerk. Toen de coronaperiode kwam, toen moesten we toch weer eventjes de draad oppakken. En toen zag ik ook een artikeltje in een van de dagbladen, of de huis-aan-huisbladen, waar vrijwilligers werden gezocht in de Grote Kerk. Ben ik op ingegaan. Heel goed gegaan, ik ben daar ontvangen. Ik heb daar leuke mensen weten te ontmoeten. En ik merk gewoon daar, al die vrijwilligers, ieder heeft zijn specialiteit. En je leert van elkaar. En op een gegeven moment ga je zelf die verhalen ook in elkaar zetten. En zo kom je dus tot de rondleiding waar je het er net over hebt gehad. Hè?
0: Ja.
1: Het is prachtig om te doen, zo'n rondleiding. Ik ben zelf gepensioneerd bouwkundige en historicus. Ja, voor mij is het een voorrecht om in dit gebouw rond te mogen lopen en dat ook uit te dragen, daarover te vertellen. Over die wapenborden van de Bourgondische ridderorde van het Gulden Vlies zijn zulke mooie verhalen te vertellen. Wat ook zo'n mooi tijdsbeeld geeft. Maar ook over de reformatie in Den Haag, de beeldenstorm in de Grote Kerk. Ja, wij kunnen verhalen vertellen dat je er ook echt gezichten bij krijgt. En dat de geschiedenis echt gaat leven.
0: Fantastisch.
1: Dat je opeens begrijpt hoe dat eigenlijk is gegaan, die beeldenstorm en die strijd om op het geloof.
0: Ja. Ja, en dat is toch wel belangrijk om de geschiedenis over te brengen op de volgende generatie. En moet je dat dan ook in huis hebben als je vrijwilliger wil worden bij de Grote Kerk, dat je iets weet over de geschiedenis?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een grote pre natuurlijk, hè. Maar het valt wel op dat het zijn niet alleen maar pensionado's die rondlopen, hoor, bij ons in de kerk. Er zijn ook wel wat mensen die bijvoorbeeld geen dagtaart meer hebben, om welke reden ook. En die dan toch in andere, laat ik zeggen, iets willen doen met die kennis die zij zelf ook hebben over de geschiedenis. Want een hoop mensen die hebben er toch wel wat mee met die met die geschiedenis van Den Haag. En willen dat graag uiten. Dus
0: helder.
1: En wij leiden ook zelf rondleiders op. Dus we geven daar trainingen over. En wij onderzoeken ook dingen. Onlangs hebben we nog een heel onderzoek gedaan naar het slavernij, de sporen van het slavernijverleden in onze kerk.
0: Mm-hmm.
1: We hebben meegewerkt aan een gigantisch wandkleed.
0: Ja.
1: Van 35 bij 2,5 meter.
0: Ja.
1: Die op verschillende plekken in Zuid-Holland is gemaakt.
0: Ja.
1: En in onze kerk is samengesteld en is opgehezen.
0: Fantastisch.
1: Ik vond het zo ontzettend mooi om te doen. Maar dat betekent wel dat we ook zelf onderzoek doen. Wat is er eigenlijk op dat gebied nou in onze kerk gebeurd?
0: Ja.
1: Nou, we hebben de eer om nogal wat types aristocraten uit onze Gouden Eeuw begraven te hebben in onze kerk. Van een aantal durf ik absoluut mijn handen niet in het vuur te steken waar ze hun geld mee verdiend hebben. Van een aantal weten we het zeker. Slaafhandel.
0: Ja, helaas.
1: En daar zetten we dan, nou ja, daar doen we onderzoek naar. En proberen we mensen toch iets te vertellen over hoe dat in die tijd ging. En,
0: ja. Dus als ik het goed beluister, heb je een interesse nodig in de geschiedenis van de Grote Kerk. Of een interesse in ieder geval om dingen uit te zoeken. En je krijgt ook begeleiding.
1: Absoluut. En we bezoeken ook regelmatig andere kerken of musea.
0: Ja.
1: Om gewoon eens te kijken hoe doen ze dat nu op andere plekken. En wat valt daar te leren.
0: Leuk. Dus, en staan er vacatures open?
1: Absoluut.
0: Welke?
1: Bali-medewerker.
0: Ja.
1: Maar vanuit Bali, dat is de basis. Je begint aan de Bali.
0: Ja.
1: Gaandeweg ga je meelopen met bezoekers. Je zorgt dat er voldoende koffie en thee, suiker, water is voor de bezoekers. Want dat is, zit erbij in bij het bezoek aan de Grote Kerk. En langzaam maar zeker rol je daarin. En ga je steeds meer zien in die kerk. En krijg je steeds meer zin om ook anderen dat te laten zien.
0: En waar kan de luisteraar meer informatie vinden?
1: Dat kan sowieso via onze website.
0: Mm-hmm.
1: www.grote-kerk.nl Daarnaast hebben wij natuurlijk voortdurend vacatures openstaan op de vacaturebank, de vrijwilligersbank van NL Doet.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen zich ook aanmelden.
0: Mm-hmm.
1: En je hoeft niks van geschiedenis te weten. Je hoeft geen vreemde talen te kennen. Voor iedereen is er een goede plek.
0: Oké, dankjewel. Dat lijkt me een mooie afsluiter van ons gesprek. En ik ga je
1: kennen. Voor iedereen is er een goede plek.
0: Oké, dankjewel. Dat lijkt me een mooie afsluiter van ons gesprek. En ik ga jullie bedanken voor de komst.

0: Haagse Helden met Sjanne van Rutten op Den Haag FM.
1: Zo, we luisteren naar Where is My Husband van Ray. Wat mij opvalt is dat dat nummer ontzettend vaak gedraaid wordt. Terwijl juist de trend op dit moment is dat heel veel jonge vrouwen zeggen... nou, ik hoef geen husband. Nou ja, goed, dat valt mij op. We zijn nog steeds in de lucht, Haagse Helden. En onze volgende gasten zijn aangeschoven. Dat is Rotar Act uit Scheveningen met Thomas Borgels en Ilja Sharbitsky. Ja? welkom alle twee. Ilja, wat is jouw rol bij Rotar Act?
2: Nu ben ik een lid. Maar ik ben jarenlang geweest als voorzitter en als voorzitter van de club. En nu ben ik gewoon een lid waarvoor ik ben verantwoordelijk voor internationale en kleinere projecten.
1: Oké, en Thomas, wat is jouw...
3: Ja, ik ben zo'n 3,5 jaar lid van Rotar Act Scheveningen. Ik ben dit jaar de penningmeester en vanaf 1 juli mag ik een jaar lang de voorzittersrol op mij nemen.
1: Oké. Pecunia en de baas zijn. Ik vind het wel een hele aardige combinatie. Maar wat is Rotar Act?
3: Ja, Rotar Act is een deel van een wereldwijd netwerk van Rotary Clubs ook. Dat zullen mensen van naam misschien wel kennen. En Rotar Act is eigenlijk de jongere tak van Rotary. En dat heeft wereldwijd... zijn er zo'n... Hoeveel Rotary Clubs zouden er wereldwijd zijn?
2: Heel veel.
3: Heel veel.
2: Maar rond 50.000.
3: 50.000.
1: Zo.
3: Ja. En in Nederland hebben we er tussen de 20 en 30. Waarvan in Den Haag 2 stuks. En Rotary Clubs zijn eigenlijk groepjes van young professionals... die zich graag willen inzetten voor de stad waarin ze wonen. Zo zijn we daar ook een voorbeeld van.
1: Ja, want waar zetten jullie je voor in? Noem eens een paar voorbeelden.
3: Ja, we hebben lokale projecten waar we ons voor inzetten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan kleinschalige acties... zoals een kinderboerderij in Den Haag die

0: gevraagd aan ons om de handen uit de mouw te steken. Om te verven of onkruid te wieden. Maar we doen ook grotere projecten waar geld voor ingezameld wordt. Wij organiseren bijvoorbeeld over een paar weken een benefietgala voor alle Rotaract clubs uit Nederland. En dan halen we geld op voor mensen die in de gemeente Den Haag een fiets willen laten repareren, maar daar eigenlijk geen geld voor hebben.
1: Bij het woord benefiet en gala, vooral bij het woord gala, word ik altijd wat vrolijk. Wat stelt dat gala voor?
0: Ja, een avondlang feest en goede muziek en hapjes en drankjes.
1: En zijn er nog kledingvoorschriften? Ja, ik ben gek op lange jurken, dus ja. Nou, ik ben wel geen lid van jullie club, maar...
0: Er is wel een kledingvoorschrift inderdaad. We proberen mensen een beetje aan te moedigen om te komen of zich te kleden in kleuren die een beetje goed samengaan met een zonsondergang aan het strand. Dat is het thema van ons gala.
1: Oké, dat leidt tot grote creativiteit, denk ik. En gisteren was er een comedy gebeuren, Ilja, in Theater De Steeg. Daar ben je geweest. En je zei net dat je ontzettend hebt gelachen.
2: Ja.
1: En waar was die comedy gebeuren voor bedoeld?
2: We doen twee grote internationale projecten. Eén project, we ondersteunen een gemeenschap in Kenia. Het is een organisatie die helpt vrouwen naar... ze werden mishandeld en ze kunnen nergens naartoe of ze zijn HIV-positief. En ze worden ondersteund door gemeenschap, dus door deze organisatie. En daar gaan we een waterput bouwen, zodat ze kunnen zelf water halen en zelf water verkopen. Zodat ze worden ook zelf voorzien eigenlijk.
1: Ja, precies.
2: Economie. En het tweede project is in Oeganda. We gaan scholen uitbreiden waarvan wij plaatsen zonnepanelen. Dus ze hebben elektriciteit en we plaatsen ook ramen in de school zelf. Want nu heeft school geen ramen. Hierdoor is heel veel eigenlijk rommel die steeds naar binnen komt of naar buiten. En wc-voorzieningen. Er zijn 250 kinderen nu en zijn maar twee wc's bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn allemaal projecten wat je zou kunnen vatten in de term ontwikkelingswerk.
2: Ja.
1: En hoe zijn jullie erbij betrokken? Behalve geld doneren, gaan jullie er ook naartoe om te kijken hoe de voortgang is?
2: Ik ben zelf vorig jaar geweest in Oeganda bijvoorbeeld, in deze school. En daarmee werken we met lokale partner met wie we hebben al jarenlang samengewerkt. Dus het is zo dat eigenlijk vanuit vriendschap is ontstaan van het idee hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Wij hebben in Nederland eigen netwerk, hij heeft in Oeganda eigen netwerk. En deze project doen we ook samen met 30 verschillende Rotterdam clubs. In Tsjechië, Polen, Amerika, Frankrijk, Duitsland. Dus er zijn verschillende jonge mensen zoals wij, komen met elkaar, voor elkaar.
1: Het lijkt me fantastisch dat je de mogelijkheid hebt om in Nederland zelf, maar ook ver daarbuiten, allerlei mensen van je eigen leeftijd ook met dezelfde ambitie te ontmoeten.
0: Ja, zeker. Ja, heel stimulerend om mensen vanuit heel Europa te ontmoeten die eigenlijk dezelfde idealen hebben als jij. Dus ook naast die internationale projecten die Ilja noemt, heb je ook wel een paar keer per jaar bijvoorbeeld een Europees congres van alle Rotaract clubs, waar al die Rotaractors elkaar ontmoeten. En dan kom je er toch weer achter dat er toch veel andere mensen in Europa rondlopen die dezelfde idealen als jij delen.
1: Ja, dat is mooi, hè?
2: Ja, die zich inzetten ook in hun gemeenschap. En die doen heel veel projecten en dan ga je kijken, wat doen zij dan in dat land? Kunnen we dat herhalen? Kunnen we samenwerken? Kunnen we kijken of we kunnen het ook uitbreiden?
1: Ja, nee, dat is fantastisch om allemaal mee te maken, ja. Naast geld inzamelen en een gala en comedy, doe je nog wel meer leuke dingen voor de mensen, voor jullie leden. Kun je daar nog meer voorbeelden van noemen?
0: Jazeker, het gezelligheidsaspect is voor ons ook heel erg belangrijk. Dus het is inderdaad enerzijds je inzetten voor het goede doel. Maar we zijn ook wel echt een hechte gemeenschap van vrienden. Hè. Onze club heeft 20 leden. En we proberen elkaar ook wel te ontmoeten, ook voor de gezelligheid. Dus af en toe eens een keer een drankje doen of een etentje.
1: Ja.
0: Of we gaan eind juni op clubweekend naar Texel, om maar eens wat te noemen. We bestaan ook uit we zijn een divers gezelschap van Nederlanders, maar ook een paar internationals.
1: Ja, toen ik jou ontmoette was je in een gezelschap van twee andere leden. Die spraken geen Nederlands.
0: Klopt, ja.
1: Want wat is de voertaal bij jullie dan?
0: Engels, bij onze vergaderingen.
1: Nou, dat is goed voor je taalontwikkeling. Goed, we gaan even naar muziek luisteren en daarna gaan we verder praten over wat betekent het lidmaatschap. En waar gaan we naar luisteren? So Easy to Fall van Olivia Dean.

0: It was so easy to fall van Olivia Dean. Zij heeft afgelopen week in Nederland opgetreden en de recensies waren lovend, stond in de krant. Nou, en wat in de krant staat, is waar. We zijn nog steeds in gesprek met Rotary Act uit Scheveningen, Service Club, bestaande uit young professionals, studenten en werkenden. En in de studio zijn Thomas en Ilja. Jullie hebben al veel verteld over de club. Jullie zijn lid geworden. Ilja, jij was eerst voorzitter. En Thomas, jij wordt binnenkort voorzitter. Ja. En tot dat moment ga je over het geld. Een fantastische combinatie. Wat ik me afvraag, wat heeft het lidmaatschap jullie gebracht?
1: In de 3,5 jaar dat ik nu lid ben, vooral veel gezelligheid. Daar, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, daar was ik ook het meeste naar op zoek. Voordat ik in Den Haag ging wonen, woonde ik in Eindhoven. Dus 3,5 jaar geleden kwam ik naar Den Haag toe. Toen zocht ik eigenlijk nieuwe vrienden.
0: Inburgeren. En hoe doe je dat?
1: Ik vond zo'n serviceclub als een Rotary Act leek me wel een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus dat heeft het mij gebracht. En nu ik twee bestuursfuncties mag uitoefenen. Ook de vaardigheden die daarbij horen. Een beetje op de kast letten. Maar ook het initiërende wat een voorzitter straks moet doen. Dat gaat het mij ook nog bijbrengen.
0: Ja, voorstellen doen.
1: Ja.
0: Beetje op de kast letten. Volgens mij moet je heel erg op de kast letten. Ja, heel erg.
1: Zeker.
0: Je moet ook iets van credit en debit weten en zo. Ja, zeker, zeker. En Ilja, wat heeft jou gebracht?
2: Voor mij heeft het heel veel opgedragen. In 10 jaar dat ik lid ben, ik ben nu eigenlijk 10 jaar lid, heeft het mij heel veel vrienden opgeleverd. Je hebt nu vrienden in Fiji, Chili, Zuid-Afrika.
0: Ja, dat is het internationale. Lijkt me ook geweldig, ja.
2: Ja. Het is jammer genoeg dat ik hun niet zo vaak zie, maar we hebben wel heel veel contact. Zelfs in de pandemie kwamen wij bij elkaar. We hebben heel veel projecten gedaan, online en offline. Samen met vrienden nu in Fiji, India. Echt overal in de wereld heb ik nu mensen die ik ken. En als je deel ook bent van Rotary Act, overal in de wereld waar je bent, je gaat naar een land naartoe. Je kent niemand, maar je kan een Rotary Act club opzoeken. En dan of een Rotary Club. En ze zullen jou welkom heten, want je bent een deel van de familie.
0: Ja, op dat moment heb je weer een heel kluitje nieuwe vrienden erbij, zeg maar. Ja, hartstikke goed. En wat moet je doen om lid te worden van de Rotary Act Scheveningen?
1: Ja, je kunt ons altijd een mailtje sturen. Dus mensen die een keer willen kennismaken met ons, die nodig ik van harte uit. Ten eerste om ons Instagram-account te volgen, @RotaryActScheveningen. En ze kunnen ons een mailtje sturen op secretaris@rotaractscheveningen.nl. En dan kun je een keer een van onze vergaderingen bijwonen. We komen
0: Weet je, kijken hoe gaat het er aan toe?
1: Precies,
0: en
1: hoe bevalt het inderdaad? We komen om de week op dinsdagavond bijeen hier tegenover eigenlijk, bij Bar Pavlov.
0: Goeie tent.
1: Onze stamkroeg, zeg maar. Dus dat is een beetje een laagdrempelige manier voor iedereen die ons wat beter wil leren kennen.
0: Ja. Hoeveel kost het lidmaatschap?
1: We vragen leden €100 per jaar om bij te dragen. In ieder geval dat is voor de leden die werken. En voor studentenleden vragen we €50 per jaar. Dat is eigenlijk vooral bedoeld om de vaste kosten te dekken.
0: Ja, precies. Ja. En heel belangrijk, de leden die jullie zoeken, daar wordt wel van verwacht dat ze actief zijn.
1: Zeker, ja.
2: Zoals eigenlijk bij Thomas. Toen Thomas kwam bij ons club, zagen we potentieel dat deze persoon kan actief zijn. Hij wil actief inzetten. En we kijken ook dat je meedoet met een paar acties eerst.
0: Ja.
2: Dat je komt naar vergaderingen en dan hebben we dan zo'n vergadering erbij. Om te kijken, bevalt het voor jou of voor ons? Er moet een klik zijn van beide kanten eigenlijk. En het is ook belangrijk dat je ook beseft, oké, je gaat mijn tijd spenderen ook voor de anderen.
0: Het heeft natuurlijk te maken met de doelen van de organisatie.
2: Inderdaad. En zo leer je eigenlijk de stad kennen. Want toen ik begon 10 jaar geleden, heb ik nu heel veel verschillende plekken geweest in de stad. En je hebt gezien, ik kan hier dingen doen, ik kan daar dingen doen. En dat is mooi bij Rotary Act. Je kan heel veel verschillende dingen doen.
0: Ja, afhankelijk van je smaakvoorkeur, wat wil je leren.
2: Ja, afhankelijk van jouw interesse, afhankelijk van je tijd. Het is niet zo dat we doen elke week hetzelfde project. We doen heel veel verschillende projecten om 2 weken of 1 week. En hierdoor kun je zelf kijken, bevalt het voor mij?
0: Ja, fantastisch voor jonge mensen. Ja, echt. Voor je zelfontwikkeling, voor je netwerk.
2: En tijdens onze vergaderingen hebben we ook mensen die komen verhaal vertellen. Dus dan leer je ook wat.
1: Inspirerende gastsprekers komen ook wel eens langs, inderdaad. Ja.
0: Ja, ontzettend leuk. Mirjam, ik kijk naar jou. Iets voor jou? Mirjam heeft het druk. Goed. Jullie hebben een Peace Builder Certificate ontvangen.
1: Ja, klopt.
0: En hoe kom je daaraan?
1: Ja, hoe kom je daaraan? Dat is een vrij recente status die we onszelf weer mogen toekennen. Of in ieder geval, dat is via een internationaal Rotary-gremium gaat dat dan. Kun je dat etiket krijg je dan opgeplakt als je één of meerdere activiteiten in een jaar organiseert die bedoeld zijn om vrede te stimuleren. En daar zetten wij ons in door middel van de organisatie van de Youth Peace Summit. Dat vindt in juni plaats, medio juni, tussen 17 en 19 juni moet ik zeggen. De tweede editie bij de Haagse Hogeschool. En dat is een 3 dagen lang een workshopprogramma voor jongeren die zich willen inzetten voor vrede of meer inzicht willen krijgen in hoe jongeren beter betrokken kunnen worden bij vrede.
0: Is het jullie gelukt om toegang tot het Vredespaleis te organiseren?
1: Zijn we nog mee bezig?
0: Ja, dat is heel moeilijk, hè?
1: Ja, schijnt.
0: Ja. Ja, omdat de zittingen voorgaan, dus moet je altijd maar afwachten of dat lukt. Maar dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Nog meer activiteiten die nog in het vat zitten?
2: Ja, we hebben jaarlijks voorkomende evenement met End Plastic Soep. We gaan eerste zaterdag van juni altijd naar het strand en we gaan het strand opruimen. En we hebben door de jaren heen samengewerkt met de Treasure Hunt organisatie, met het Wereld Natuurfonds. En samen om dan te betrekken dat, kijk, we moeten onze strand beschermen, we moeten minder rotsen op straat gooien, we moeten rommel opruimen eigenlijk.
0: Ja. Gewoon schoon strand. Ja.
2: Ja, want plastic vervuiling die tast ons allemaal. En het is niet meer weg te krijgen. Sommige delen van plastic die blijven 50.
0: Een zorgelijke toestand, zeker.
2: En dus hierdoor vragen we ook aandacht dat mensen moeten beter omgaan met plastic.
0: Ja, want als je aan het eind van de stranddag in Scheveningen op strandland loopt, dan kijk daar, ik schrik altijd ontzettend. Dan kunnen die mensen dan niet aan haar gewoon meenemen. Nee, dat kan niet.
2: Dat kan niet. Als je kijkt naar een hele warme dag op zaterdag of zo, dan zie je heel veel rommel van McDonald's. Of echt wegwerpbekers.
0: Ja.
2: Peuken, zoveel peuken ook.
0: Mm. Maar dat mag binnenkort niet meer. Sorry, ik heb last van een kriebel in mijn keel.
2: Ja, is oké.
0: Zul je al te zien, de hele dag gaat het goed en bij de uitzending niet. We komen aan het eind van ons gesprek. Hierbij een oproep aan jonge mensen vooral lid te worden.
1: Ja.
0: Ga naar de website. Is er tenslotte nog iets wat jullie zouden willen zeggen?
1: eigenlijk weinig aan toe te voegen. Kijk ons vooral naar ons Instagram-account. En kijk naar de website van de Youth Peace Summit. youthpeacesummit.com als je wilt deelnemen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en als je wil jou inzetten in de stad en leuke mensen wil ontmoeten, kom bij Rotaract.
0: Nou, dat blijkt wel. Dan heb je vrienden nodig en een netwerk, dan komt het helemaal goed.
2: Zeker. Inderdaad.
0: Goed, bedankt voor jullie komst.
1: Dank je wel.
0: En wij gaan luisteren naar It's Only Love van Somjeu.

Je luistert naar It's Only Love van Sommieu, onze echte eigen Haagse Sommieu. We zijn inmiddels aan het eind van de uitzending gekomen. Met veel dank aan onze gasten. We zijn er weer op maandag 18 mei. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dan kan het altijd via Spotify en op uitzending gemist van Omroep Den Haag FM. En mocht je zelf een keer gast willen zijn in onze uitzending, dat kan. Stuur een mailtje naar haagsehelden@denhaag.fm. En dan nemen we contact op. We sluiten af met een geweldig nummer. Wang Dang Doodle van The Living Blues.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
6: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
5: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
6: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
5: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwindkracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
1: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Tonka, je luisterde naar de Congo's, Sodom en Gomorrah en de Four Keys en Tex, Tonight Tonight. Vanavond ja, gaan we een thema doen, de Beatles Reggae Tribute. En we hebben natuurlijk vanavond ja, een speciaal Half Pint. Toevallig sprak ik de legend, reggae legend vandaag. Ga nu lekker luisteren naar Fred Lux, de Black Star Liner. Half Pint.

Deze legend Halfpint, straks het album luisteren, One in a Million. Ook een Green Sleeves, maar hier is nog Cornel Campbell, Girl of My Dreams.

de vanavond het thema, de Beatles Tribute. Dus, ik heb wat liedjes geselecteerd van de Trojan Records.

deze avond. Thema. Dus deze avond, we gaan nu luisteren naar het album van The Legend, One Pint, One in a Million. En ik sprak de man, ja, nog een paar uur geleden sprak ik hem nog toevallig en leuk, omdat we hem, ja, naar

0: luisteren naar Amigo van yes, Amigo dus van Steel Pulse, nee, Black Slate, als ik me niet vergis. We hebben er een beller aan de telefoon, Natasha Terlaak uit Wormen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, ja, wat leuk zeg. Even een, ja, een leuke beller in de uitzending. Ja, zijn jullie wat leuks aan het doen vanavond?
1: Nou, ik kom eigenlijk net terug van een vergadering en ik zit nog eventjes hier aan de koffie.
0: Nice, nice.
1: En een glaasje water. Maar ik wil eigenlijk een plaatje aanvragen als dat kan.
0: Dat is, ja, dat kan zeker. Dat is als ik hem natuurlijk bij me heb. En dat, ja, ik heb natuurlijk heel veel albums gekregen van jou. Denk ik 2000 cd's wel niet.
1: Ik hoop dat je er heel blij mee bent.
0: Ik kan er hier mee, kan ik er hier, ja, kan ik mijn ei daarmee kwijt bij Radio Tonka.
1: Ja.
0: Wat is het nummertje wat ik kan gaan draaien, Natas?
1: Ik zou graag Burning Spear met Walk willen horen.
0: Nice. Alright. Nou ja, Burning Spear, wil je hem zelf aankondigen misschien? Misschien wel leuk.
1: Nee, dat mag jij doen. Jouw stem is er veel mooier
0: voor. Is goed, nou. Burning Spear, Walk.

0: Even nog naar een verzoekje van Dominique Sels uit de Dominicaanse Republiek. En ik hoop dat het goed te verstaan is, want ze heeft een berichtje achtergelaten.
1: Hi Colin, I'm Dominique Sels from the Dominican Republic. And I would love it if you could play the song Night Nurse by Gregory Isaac. Thank you for the good vibes.

Gregory Isaac, Night Nurse. Ja, dat was dus een verzoekje van Dominique uit de Dominicaanse Republiek. Dankjewel, Dominique. We gaan nog luisteren lekker naar Yabby You, Babylon, Afar. Yes, nog laatste 4-5 minuutjes, back to the roots, eerste uurtje.

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspit, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
6: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
5: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM 92.

Colin en Rico. Productie van eigen bodem, van mezelf. Homegrown Records hier uit Den Haag. Wordt veel mooie reggae muziek gemaakt. En natuurlijk ook geproduceerd. En nog hier, nog eentje. Een eigen productie.

Sergeant Peppers natuurlijk hier. En daarvoor, u hoorde nu This With A Little Help From My Friends. Van deze toffe platen van The Beatles. We gaan lekker luisteren nog naar een ander plaatje.

kicked Ken Rain, de eerste EP van Ika Mouse. We gaan lekker luisteren naar een verzamelplaatje, een oldschool Harry J. All-Stars Liquidator. There he goes.

Harry J. Allstar, The Liquidator. We gaan lekker dit plaatje afluisteren. Op een, er ook lekker bij gaan zitten. Ja, relax. Dan zit hier naar Desmond Dekker. The Israelite. Back to the Roots Reggae. Radio Tonka. Fijne avond. One love.

Dat is mijn dekker. Die is Realize. Ja, een van de eerste reggae plaatjes toen ik 6 jaar oud was. Die ik te horen kreeg van een cd van mijn moeder. En mijn eerste liefde voor reggae music was. Gaat hier luisteren naar Living Dandy Livingstone. Susan Beware of the Devil.

0: Yeah, Susan, beware of the devil, Dandy Livingston.
1: Sing it up, mister!
0: We gaan nu nog naar een klassieke luisteren, de Toots and the Maytals. 5446 was my number. The Toots and the Maytals. Good vibes, blessings.

Black Roots. Wow. Yeah, now we're gonna listen to the legend and the man. And ik hoop dat hij ooit een keer naar Nederland zal komen voor een tof optreden bij de

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting Rik gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
5: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
4: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.

King Coley, zijn eigen live remix. Mr. Brown en Dave, zijn King Coley eigen remixes.

op je www.colinenrico.com.

dub version van Nada Moses. Colin Rico, eigen productie weer natuurlijk. King Colly mix. Nada Moses, een dub. Te luisteren op de platforms. In de asociale media. Ja, yeah, back to the roots, even wat dub. Lekker late night dub music. Vaker. Into dirty instrumental music. Into dirty instrumental music.

mijn broeder Redderen Cole. Dat is trouwens ook nog een lekkere, wat hardere dub hier al. Wat meer de trance dub. Productie laatst dit weekend.

Pedro en Crow en mezelf dit weekend wat steviger dub gemaakt. En als je natuurlijk professioneel met reggae bezig bent.

Dub Master. Dub Clash album. Dus back to the roots reggae. In de Leidse Lente, 15 augustus, is er een event. Back to the roots reggae. Dus lekker met allemaal bands. En vintage reggae music en outdoor.

lokale en Nederlandse reggae music. Staat hoog in het vaandel. Dus ook 15 augustus. Lekker gaan we back to the roots met de artiesten zoals mezelf en Rafa Pico. Vaandeldrager, Nederlandse reggae scene. DJ Ewa. En we hebben nog allerlei leuke bandjes. Ska bands. Ook Rocksteady Ska DJ's met vinyls. Van die maxi singles, die dingen. Lekker, old school vibes.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
1: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Musical Youth, Bas de Dutchie, welkom bij terug bij Back to the Roots. Laatste uurtje gaan we lekker verzamelplaatjes afluisteren. Lekker chill.

0: double barrel van het ja,
1: verzamelen
0: plaatjes.
2: And the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most tough.

which I like. Soul Power.

0: straks luisteren nog naar het album wat we eerder gehoord hebben van The Legend Half Pint. One in a Million. Greensleeve Records.
1: Now they are saying my mission.
0: Grappig vandaag. Ze gesproken met Half Pint en.
1: Dat
0: is een oude legende.

Soul Shakedown Party, Bob Marley en de Wailers. We gaan lekker het plaatje lekker afluisteren. We krijgen nu Al Campbell, Bad Boy. En als het goed is, daarna ook nog even UB40, Food for Thought. Hierna nog even.

Al Campbell. Bad Boy. Roots Reggae, gekomen Radio Tonka, 4 uurtjes vanaf 10 uur. Vandaag hadden we een thema, een kort thema vandaag. De Beatles Tribute. En veel eigen producties gehad. En natuurlijk het album van Half Pint. En hier natuurlijk UB40, Food for Thought. De laatste 2 minuutjes. Bad Roots. Het is een fijne avond. Goeienacht of goeiemorgen. Good vibes.

Tot volgende keer, bedankt voor het luisteren. Volgende keer, volgende maand. En natuurlijk 15 augustus, Spectac Roots Reggae, Leidse Lente in Leiden. Kaart op www.colinrico.com.

0: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspit, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
1: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op het voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
0: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.